0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Hot Town,

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ILM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
0: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De beste energiedeal voor de zaak?
3: Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

Zo, ik pak de koffie er eens eventjes bij. Wat een fijn liedje om de dag mee te beginnen. Goedemorgen, vroeg op zondag. En natuurlijk was dit The New World in the Morning van Roger Whittaker op Radio M Utrecht. 26 juli, volop vakantie, volop zomer. Ja, het is rustig op straat, het is rustig in de stad, rustig in de provincie. Maar wij zijn er de hele dag en eigenlijk ook 24 uur met fijne muziek. We starten ook met fijne muziek. En je krijgt wel tips van me, ook over de natuur. En of er nog iets nieuws te vinden is in de natuur, dat ga ik straks vragen aan onze bioloog Luc Hoogestein. Die vindt namelijk altijd wel wat. Hij heeft me wel beloofd dat het zou gaan vandaag over een zeldzaam diertje. Je krijgt nog tips, ook wat museumtips. En laat me even weten wat jij gaat doen op zo'n dag als vandaag, midden in de vakantie. Blijf je thuis? Ga je nog weg? Laat het weten via de app van RTV Utrecht, contact met de studio. En dit zijn de Backstreet Boys. As long.

Ja, lekker plotseling einde van dit heerlijke liedje van Bruno Mars. Dat kwam ook uit in februari, dus begin dit jaar. On My Soul van zijn album The Romantic. Dat kwam in februari van dit jaar uit. Fijn dat jij luistert. Het is een dag om misschien wat leuke dingen te gaan doen midden in de vakantie. Je kunt bijvoorbeeld, als je nou houdt van vintage en tweedehands spullen, dan moet je beslist eens een keer naar de vlooienmarkt, of de gezelligste vlooienmarkt van Utrecht. En die vind je vandaag aan de Koningin Wilhelminalaan nummer 4. Dat is zeg maar in de buurt van de rivieren Dichterswijk. En dan kun je terecht bij de Betonnerie. Daar is een tweedekansmarkt. Van alles te koop. Meubels, spullen voor in huis, kleding en vinyl. En zelf kun je dus ook dingen verkopen. Dat is dus wel heel bijzonder. Moet je wel eventjes kijken op de website, denk ik, van de Betonnerie. Het is ook gezellig. Het is ook bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen. Het is een gezellig sfeertje. Van 11 tot 6 uur gebeurt dat allemaal aan de Koningin Wilhelminalaan nummer 4. En kun je nu niet, dan kun je de maand erop ook. Want het is elke maand de laatste zondag van de maand. Heb ik voor je in de aanbieding ook heel erg leuk in Nieuwegein. Elk jaar gaan buurtbewoners op vakantie in hun park in eigen buurt. En 3 dagen lang is het park een gezellige camping. Bewoond door alle mensen uit de buurt en dat gebeurt op het Forteiland. Volgend weekend van 31 juli tot en met 2 augustus wordt die buurt daar omgetoverd tot buurtcamping. Ja, hartstikke leuk. Het is op het buitenterrein en de bedoeling is gezelligheid, gemoedelijkheid, dat buurtbewoners elkaar beter leren kennen, van jong tot oud, gamers en buitenmensen, singles en families. Op de buurtcamping is iedereen gelijk. Kijk voor alle informatie op buurtcamping.nl. En als je geen zin hebt om te logeren, kun je ook een dagticket kopen. Hartstikke leuk. En dit is voor de nodige energie een beetje Ramses Shaffy.

uit de glorietijd van Phil Collins, 1984. Dit prachtige Against All Odds. En ik weet niet of het nou dit liedje was of Mama, dat Frits Spits dat destijds zo mooi vond, dat hij het gewoon nog een keer achter elkaar draaide in één uitzending. Ja, dat was hilarisch. In ieder geval maakte hij er een enorme hit mee, Phil Collins. Gaan wij terug intussen naar het begin van de jaren 70. Deze zangeres was veel te zien toen op televisie. Vicky de Andros en après.

One of my favorites, zeg ik dan, blijft een heerlijk liedje uit 94. Uitgebracht eigenlijk al in 93 door Sheryl Crow, Amerikaanse zangeres. En het stond op haar debuutalbum Tuesday Night Music Club. Ja, ze won ook nog eens 2 Grammys mee in 1995. En het werd een wereldhit. Eens even kijken, hebben wij zo nog wat tips? Ja, vast wel. En we gaan naar de Wijngaard nog een keer in Nijkerk. Robert-Jan was daar vorige week ook al. Daar laat ik nu nog wat van horen. Want het is zo sfeervol. Wijn verbouwen in het noorden van Nederland. Ja, prachtig. Ga je zo horen. Dit is Harry Nielsen.

0: Wat een juweeltje is dit toch ook, hè? The Day Before You Came van ABBA. Gaan wij even terug. We hadden onlangs Franse Dag en Robert-Jan ging dan op pad. En ik vind het heel leuk om daar nog een stukje van te laten horen. Dat was aan tafel en het was best wel hilarisch. Bijzonder is dat er tegenwoordig druiven kunnen worden verbouwd en dat er echt wijn kan worden gemaakt al in dit stuk van Nederland. Provincie Utrecht of net daarbuiten. Een aantal jaren geleden kon het eigenlijk alleen nog maar in Zuid-Limburg. Dus het gaat steeds, ja, door de klimaatverandering verandert dat dus. Robert-Jan die was dus bij een wijngaard in Nijkerk. Daar werkt Angelique. Ze komt eigenlijk uit Utrecht en is daar werkzaam. En ja, dan gaan ze samen ook wijn proeven. En dat wordt redelijk hilarisch met allemaal vreemde geluiden op zijn Robert-Jan, zullen we maar zeggen. En je hoort af en toe Connie ook heel hard lachen, want het was in aan tafel.
1: Je hoort het al een beetje. We zijn nu aanbeland bij de wijnmakerij.
2: Was op de drempel.
1: Ja, en Angelique heeft appellation. Dat niet persoonlijk hoor, maar het klinkt zo lekker. Een appellation.
2: Klinkt zo lekker, nee.
1: Dus,
2: we gaan hier een hele mooie wijn proeven.
1: Even kijken wat het is. Jongen, allemaal van die grote stalen vaten.
2: Hier begint het, hè. Dus we hebben druiven in de wijngaard.
1: Ja.
2: En als ze rijp zijn, dan worden ze ontsteeld hier buiten.
1: Dan komen ze aan die hele grote stalen vaten hier. Deze
2: hier
1: koude, kelderachtige situatie.
2: Ja, roestvrije stalen vaten.
1: En dan?
2: En dan worden dus die suikers omgezet in alcohol. En als de wijnmaker tevreden is, dan kun je nog voor kiezen dat je iets meer gelaagdheid aan die wijn gaat geven. En dat vertel ik ook altijd mijn cursisten. Van oké, een wijn moet een verhaal.
1: Maar hoe breng je nou een verhaal aan een wijn?
2: Dat zal ik jou vertellen. Als dus die wijn klaar is, dus die vinificatie, hè, dus die suikers zijn omgezet.
1: Dat laat je gewoon in die ton zitten. Dan gebeurt dat vanzelf.
2: Ja, nou, dat
1: of moet je met de voeten nog in staan stampen?
2: Heb ik ook heel veel gedaan. Ja, voetstamp. Absoluut.
1: Jongen.
2: Maar je kunt ook een sprenkelsysteem hebben boven de tank. Maar goed, even kort houden. Want we hebben weinig tijd.
1: Nee,
2: hieruit kun je dus besluiten om die wijn over te pompen. Die is al klaar. En naar een barriek, dus zo'n regenton, hè, zo'n barriek. Die heb je verschillende groottes. Dus heel groot tot klein.
1: Ja.
2: Of die amfora die je net zag. Dus die stenen kruik.
1: Terracotta houten pot.
2: Ja, terracotta pot is dat.
1: Oh.
2: En wat wij hier hebben, is een wijn. Die is opgevoed. Dat is een witte wijn. Ik laat hem jou.
1: Maar wat kun je dan verder toevoegen aan die wijn om die verschillende stijlen, zeg maar, voor elkaar te krijgen?
2: Je voegt niets toe. Het is eigenlijk de rijping die het hem doet. Dus heb je een wijn die je laat liggen op hout, de opvoeding op hout, dan is het afhankelijk van het type hout, dus het type eikenhout bijvoorbeeld wat je hebt, grove nerf, kleine nerf, die de smaak afgeeft aan die wijn. Dus bijvoorbeeld vanilletonen krijg je dan zo'n wijn.
1: Aha.
2: Gaan we dus een wijn opvoeden op amfora, zoals deze, dan krijg je.
1: Mag ik eventjes, ik moet even in zo'n ton kijken.
2: Ja.
1: Even kijken. Ja, oh, er zit nou helemaal niks in.
2: Die druifjes die... Ja, kijk, hier gaat hij.
1: Oh.
2: Ik zou zeggen, je moet hem echt even proeven. We hebben hier namelijk een wijn die 20% is gemaakt in het roestvrij staal. En de rest is op amfora gegaan. En dan zeggen wij santé.
1: Santé, zo, dan duik ik het meteen in.
2: Serieus wil proeven, dan komt het wijndocent bij mij boven.
1: Wacht even.
2: Laat ik het jou zien.
1: Mm-hmm.

0: glas wordt aan de lippen gezien. Dat betuit de lippen. Wat doe je nu, Angelique? Pardon.
1: Ja, dat gaat u ziet er niet uit, hè?
0: Nee, je ziet er niet uit.
1: Nee, maar je geeft
0: goedemorgen, ik dacht je een geintje maken, maar het is droef.
1: Nee, ik ben niet met tanden poetsen,
0: serieus. Nee,
1: niet. Nee, ik neem dus die wijn, ik slurp. Ja. Dan gaat hij over al mijn componenten van mijn tong. Dan komt het zoet, zuur en het en umami, dus, het bitter naar boven. En dan pas proef je wijn.
0: Okay,
1: nou, nee, maar eerst een gewoon slokje.
0: Een gewoon slokje, ja.
1: En dan ga je zuurstof toevoegen. Probeer eens maar zo'n heerlijk.
0: Ik vind hem wel lekker smaken zo. Het gaat soepeltjes, maar oké.
1: Nou, ga nou slurpen, want ik wil echt drinken.
0: Moment.
1: Dat is moeilijk, hè? Ja, dat is best moeilijk. Maar als je dat hebt, dan ga je die wijn heel anders proeven.
0: Nou, er wordt wel wat losgemaakt nu in de mond, hè?
1: Voller. En nu krijg je echt laagjes in die wijn. Dus het is niet van het is rood, wit, rosé, het is lekker. Het is
0: nu komen de laagjes. Nu komen de laagjes in de mond.
1: Ja, dus nu ga je het zoetje proeven. Je gaat die zure proeven die erachteraan komen.
0: Ik proef van alles. Angelique,
1: je stijgt bijna op hier.
0: Jean Bonnet, we stijgen hier werkelijk op. Ik neem er nog eentje. En ik zou zeggen, fantastisch. Proost. À la France, et le romantique.
1: Precies.
0: Et cetera. Et dus le vin.
1: Precies. Dus probeer ook eens een keertje een Nederlandse wijn in plaats van een Franse wijn. En als je nog meer wil weten, neem dan les. Dus ga je niet verslikken.
0: Heerlijk.

0: uit 1980, Air Supply, in All Out of Love. Zo dadelijk zijn we er nog met een half uurtje vroeg op zondag. Blijf lekker luisteren. Tot zo.
1: You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
19: Radio M Utrecht.
20: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
26: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
27: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
26: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
28: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
29: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
30: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

Zo, dat ging even ruig met Eros Ramazzotti op Radio M Utrecht. Lekker op zijn Italiaans. Van harte welkom. Het is net 9 uur geweest. Is het nog vroeg op zondag? Valt ook eigenlijk wel mee. De dag is al gestart. De 26e juli. Hartje zomer, hartje vakantie. Wat ga jij doen vandaag? Laat het me weten via de RTV Utrecht app. Contact met de studio. En zo dadelijk ga ik aan Luc Hoogestein vragen wat er eigenlijk nu in de natuur nog gebeurt. Of er nog iets nieuws te zien is. Hij ontdekt altijd wel iets, dat gaan we straks horen. En eerst hele fijne muziek en we gaan verder met lekker Bill Withers. Ain't No Sunshine lijkt niet zo vrolijk, is wel een heel mooi liedje.

Coming Around Again van Carly Simon. Lekker hoor, dat is een leuk liedje. Ja, en de volgende, die heb ik heel veel gehoord afgelopen week tijdens de Vierdaagse. Wat een spektakel, hoeveelheid mensen, ongelooflijk. Niet normaal, en daar doet alles wat Nederlands, het is zo goed. Yves Berendsen, Justin, hoe heet je ook alweer, het zijn er zoveel. En dus ook deze van René Vroeger en Waylon. En hoe

0: Goedemorgen, je luistert naar Vroeg op zondag. Ik heb contact met Luc Hoogestein, onze bioloog en schrijver. Ja, we zitten nu eigenlijk wel hoog zomer. Je vraagt je af eigenlijk of er nog wel iets nieuws of iets anders te zien is. Ja, Luc, dat vraag ik maar meteen aan je. Wat kun je nu zo'n beetje verwachten in de natuur?
1: Ja, er is echt nog van alles waar te nemen. Maar het truc is wel, je moet een beetje vroeg in de ochtend zijn. Want als het midden overdag is en de zon staat lekker te loeien, dan zijn die insecten superactief. En dan kun je ze niet meer gewoon bekijken. Dan zijn ze veel te snel. Maar in de ochtend of aan het einde van de dag, dan is het geen probleem. En dan vind je rommels, wilde bijen, dagvlinders, misschien wel dagactieve nachtvlinders, lieve heersbeestjes. Ja, er vliegt nog van alles. En aan het einde van de dag kun je ook spinnen tevoorschijn zien komen.
0: Ja, want jij hebt, een tijdje geleden was dat bij ons op de app, je hebt ergens in jouw schuur of huis of zo, of in de tuin, een enorme reuzenspin heb je getroffen, hè? Die heel zeldzaam is.
1: Ja, flinke knoepert inderdaad. Het was een hele mooie spin met de naam de Reuzensteatoda. En dat zal niemand wat zeggen.
0: Nee.
1: Maar die lijkt een beetje op een valse weduwe. Dus het lijkt op zo'n gifspin. Hij is ook wel giftig, maar niet zo super giftig als een weduwe. Maar het is een knijtergrote spin. Die zat bij ons boven aan de rand van de schuur. En die zag ik daar opeens toen ik mijn fiets uit de schuur wilde
0: pakken. Maar hoe groot dan ongeveer?
1: Nou, ongeveer zo groot als je duimnagel. Dus het is echt van een flinke, dat is een dame, een flinke dame is het. En dan komen de poten er nog bij. Dus het is een redelijk forse spin.
0: Dus de duimnagel, dat is dan het lijfje alleen, bedoel je?
1: Ja,
0: precies. En dan die poten nog eromheen.
1: Ja.
0: Nou, vertel even, hoe ging dat dan? Wat is dat voor beest?
1: Nou, ik zag hem zitten en ik herkende hem niet. Want wat ben jij nu voor gek beest? Want hij lijkt een beetje op zijn kleine neefje die wat algemener is. De grote steatoda. Maar dit was zo'n fors beest dat ik dacht, nu moet ik de hulp van waarneming.nl inschakelen. Dus ik heb er een foto van gemaakt. Die heb ik op waarneming.nl gezet. En dan krijg je een indicatie van welke soort het zou kunnen zijn. En die gaf aan reuzensteatoda. Maar het is een zeldzame soort. Want die komt namelijk van nature alleen maar voor op de Canarische eilanden en op Madeira.
0: Oh.
1: En daar snapte ik helemaal niks van. Dus toen ben ik op onderzoek uitgegaan. En wat blijkt nu? Deze soort is aan het einde van de 19e eeuw al met bananentransporten vanaf de Canarische eilanden in Europa verzeild geraakt. En heeft zich toen mondjesmaat een klein beetje kunnen verspreiden over het vasteland van Europa. En in Nederland heb je nu ongeveer 100 waarnemingen in totaal van deze soort die zijn er gedaan.
0: Ja, en hij of zij gedijt natuurlijk goed met die huidige temperaturen van deze zomer die we nu hebben.
1: Ja, die vinden het fantastisch. En ik snap ook precies waarom ze bij ons bij de schuur zit. Want we hebben naast de schuur, er staat een waterton. En die zit vol met water natuurlijk. Maar er zitten hartstikke veel muggenlarven in. En die muggen komen op een gegeven moment uit. Die vliegen omhoog, recht in het web van de reuzensteatoda. Dus die eet al mijn muggen op.
0: En dat is een voordeel. Weer wat geleerd. Noem nog één keer de naam.
1: Reuzensteatoda.
0: Nou, we houden hem in de gaten. Dankjewel. Ik ben geen fan, maar vooruit. Maar de beest doet nuttig werk, zullen we maar zeggen.

Hoort echt bij de zomer, hè? Bob Marley en zijn Wailers en Could You Be Loved op Radio M Utrecht. En ik had nog een tipje binnengekregen van iemand die zei, ja, je moet naar Kasteel Amerongen. Er is vandaag, de 26e, kun je daar op bezoek bij de Engelen. Ja, wat houdt dat nou in? Elke laatste zondag van de maand kun je dan een bezoek brengen aan de fascinerende Engelenkamer. En daar werken de textielvrijwilligers van het kasteel met eindeloos geduld aan het conserveren van hele mooie historische stoffen. En daar vertellen ze heel graag zelf wat meer over. Over het belang van textiel voor Kasteel Amerongen en over wat het conserveren inhoudt en met welke projecten mensen bezig zijn, wat vertellen ze dan? In 2024 hebben de Engelen de Cultuurfonds onderscheiding gekregen voor een ruim 40-jarige inzet voor het behoud van het bijzondere historische textiel van Kasteel Amerongen. Nou, mooi. Daar kun je dus naar gaan kijken. Iedere laatste zondag van de maand, dat is dus vandaag ook, is de Engelenkamer van Kasteel Amerongen open. Van 12 tot 3. En nog weer een tip. Ik zeg hem altijd maar weer. Varen met de waterlijn in Amersfoort door het centrum van de stad. Moet je even zijn bij het Gilde Amersfoort. En dit is 11.

Yes, of nee, oui. Charles Aznavour, met zijn merde. En je zult het merken in dit programma regelmatig Frans, Italiaans en ook een mooie Nederlandse luisterliedjes. Dit is uit de begintijd van Nick en Simon. Hoe vaak hebben we er hier niet samen te gast gehad? En het is leuk om af en toe ook die oude liedjes, naast al hun nieuwe dingen, ook nog eens te beluisteren. Pak maar mijn hand, Nick en Simon.

Van die ene jonge zangeres, nog maar 6, 27 jaar oud. En ze gaat als een speer naar die oude zangeres van Baleer. Maar wel een fantastische vrouw. En iedereen had het altijd over de benen. Maar die strot, die stem, het is een geweldig mens. En hiermee brak ze eigenlijk opnieuw door. Zo rond 1984. Ik heb het over Tina Turner. Uiteraard. Wie anders?

Private Dancer uit de jaren 80. Tina Turner. Vroeg op zondag zit er alweer op voor vandaag, de 26e. Heel veel plezier bij Koop zo dadelijk. En straks ook bij Chris met muziekplezier. En Erwin vanmiddag ook. Geniet ervan en maak er een hele mooie zondag van. Ik spreek je weer. Hoi hoi.

0: tot volgende week.
1: Dag allemaal.
2: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
3: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
2: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
3: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
2: Samen met ons, Radio M Utrecht.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
7: eSIM. Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Nieuwe hond?
12: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit. En een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: kleine liefdesverklaring, I Get a Kick Out of You, geschreven voor een Broadway musical, werd het jaren later een swingend visitekaartje voor Frank Sinatra.
1: En voor elkaar.
0: Ja, dat knopje zat vast, hè? Merkte je het? Ja, er zat toch een tiende seconde tussen. Het is nog volop zomer. Ik kijk naar buiten, zie dan de zon even niet. En toch, als je goed luistert vanochtend, hoor je er al iets anders in. Nog niet de herfst, nog lang niet. Maar iets in je weet al wat er ooit aankomt. Nou, ik negeer het voorlopig. Geniet gewoon van deze rustige ochtend waarop je nergens heen hoeft. Goedemorgen. Nou, ik zwaai nog even. Dag Lisbeth. Ja, die heeft de dag alweer opgestart vanmorgen. En wat heeft ze het goed gedaan, hè? Vorige week heeft ze natuurlijk de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. En ze vertelde me zojuist nog even tijdens het nieuws. Het was prachtig. Ze heeft alleen 15 kilometer voor de finish een, ja, een behoorlijke blessure opgelopen. En ze denkt aan een scheurtje of zo. Maar we kennen Lisbeth. Ze is er dwars doorheen gelopen en doorheen getrokken door de vriendengroep met wie ze wandelde. En mensen langs de kant. Mooi hoor. En ze liet nog even een foto zien. Een emotionele foto aan de finish met haar zoon. En ja, de gladiolen en een traantje op haar gezicht. Wat prachtig allemaal. En ik mocht natuurlijk, wat had ze bij zich, even dat Vierdaagse kruisje zien. Dat ziet er ook prachtig uit. Vierdaagse Nijmegen heb ik onthouden. En de KNBLO, dat staat in dat kruisje onderin. Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Nou, dat is ouderwets hoor, maar dat staat er nog steeds op. Nou, ze is er hartstikke trots op. En wij zijn weer trots op Lisbeth. Hartstikke leuk. En voor elkaar tot 12 uur. We zoeken samen. Straks de zoektochten van gisteren. Zoektochten? Vraag je? Nou ja, iemand zoekt bijvoorbeeld hulp om zijn vader mee te nemen op de eerste najaarsuitstapjes. Want alleen durft hij niet meer. Of een school zoekt handen voor een nieuw seizoen. En iemand zoekt misschien wel een oude LP van een artiest die hij voor het eerst hoorde in de zomer van zijn leven. Dat soort dingen dus. Herken je dat? Dan app je ons via de RTV Utrecht app of mailen mag altijd. En voor elkaar het rtvutrecht.nl. We gaan lekker beginnen met, oh, wat een mooie plaat is dit. Sam Smith, I'm Not The Only One. Radio M Utrecht, fijn dat je hem aan hebt staan.

liedje geldt. Het begon als een ingetogen ballad bij andere zangers, tot een blinde muzikale wonderboy er tempo en swing in bracht, die op zwepende versie met kenmerkende mondharmonica werd de bekendste uitvoering. Stevie Wonder, For Once in My Life. Ja, vandaag valt ook het doek voor de Tour de France. En het wordt een bijzondere finale, want door de bosbranden in Frankrijk is de slotetappe ingekort. Hè. Ze hebben de politie elders nodig. Geen start dus in Thoiry, maar 89 kilometer door Parijs met de Champs-Élysées als decor en drie keer de kasseien van Montmartre. In het geheel is Tadej Pogacar zo goed als onaantastbaar, maar de ritzegen ligt open op die klimhazen Van Aert en Van der Poel en Pedersen op de winst. Een sprint of toch chaos? Nou ja, we gaan het meemaken. Maar ik heb ook heel veel andere dingen hoor, want er is voor vandaag van alles te beleven. Dichtbij, net iets verderop. Ik zet een paar mooie dingen voor je op een rij. En wil je zelf even melden dat er een leuke uittip misschien te delen valt? Laat me weten. En voor elkaar het rtvutrecht.nl. Er hangt een geur van suikerspin en vers gebakken snacks boven de markt in wijkbeduursteden. En die trekt zo je jeugd weer naar boven. De gezellige familiekermis is er al de hele week. En vandaag is de allerlaatste dag. Botsauto's, een zweefmolen, spelletjes waar je net niet die grote knuffel mee wint. Het is er allemaal. Laat het kind in jezelf nog één keer winnen. De kermis is al in volle gang op de markt in wijk bij Duursteden. Nou, van de drukte van de kermis naar iets waar je juist rustig langs kunt struinen. Op de ijsbaan in Baren, ijsbaan, staan vanochtend zo'n 300 kramen en grondplaatsen vol met spullen die ooit van iemand anders waren. Dat is het mooie van de vlooienmarkt. Je zoekt niks bijzonders en toch vind je iets. Een boek, een oude schaal, een stukje gereedschap dat precies past bij dat klusje thuis. Loop er gerust langs, laat je verrassen. De vlooienmarkt op de ijsbaan aan de Gerenweg in Baren. En die is al lekker bezig. En er is nog een plek waar je vanochtend tussen andermans spullen mag snuffelen. In Nieuwegein opent buurtplein Doorslag. Iedere laatste zondag van de maand, dat is vandaag, zijn deuren voor een rommelmarkt. En ja, er zijn kleinschalige en gemoedelijke dingetjes daar, precies zoals een buurt hoort te zijn. Je loopt langs de kraampjes, maakt een praatje en gaat naar huis met iets wat je niet zocht, maar wel wilde. De rommelmarkt dus, aan de Parelduiker in Nieuwegein, is al begonnen.

0: Ja, het vertelt een aangrijpende legende. Een zigeunervrouw smeekt de maan om een man, maar moet in ruil haar eerstgeboren kind afstaan. Dat is toch ook nogal eentje, zeg. Als het kindje bleek en vreemd ter wereld komt, loopt het gezin op een tragedie uit. Een huiveringwekkend verhaal, gezongen door Meccano. Heb je het ooit gehoord, dit verhaal? Nou, ik niet. Vond het mooi genoeg om te vertellen. Nou ja, gruwelijk. Kan dit liedje nooit meer normaal horen, natuurlijk. Radio M Utrecht, 10:30 geweest op de vroege zondagochtend, 26 juli. Fort Maarseveen is door de week een stille plek, maar op de laatste zondag van de maand komt het helemaal tot leven. En dat is nu. Er klinkt pianomuziek van huispianist Gerard en er is een gratis rondleiding. En in het open atelier schuif je zomaar aan om zelf iets te maken. In de beeldentuin spelen kinderen tussen de kunstwerken en later op de middag speelt Kozeltov live op het terras. Neem de tijd, drink een koffie, blijf hangen. Fort Zondag is vanaf 10:30 aan de gang aan de Herenweg in Maarsen. Iets verderop begint er iets kleins, speciaal voor de allerkleinste. En voor iedereen die zich nooit te groot voelt. Er is een sprookjesoptocht bij het Herman van Veen Arts Center in Soest. Juffrouw Annerie van Loenen neemt je mee, samen zing je liedjes en je laat je meevoeren in een vrolijke stoet. Met muziek die speciaal hiervoor is geschreven. Het is even helemaal terug naar dat kleine wonder van samen zingen. De sprookjesoptocht begint om 10:30, dat is nu, op landgoed De Pals in Soest. Snel er naartoe, dan kun je nog mee. En in Zeist tovert een poppentheater het bos vol kleine beestjes. In wijkcentrum Het Volle Hof namelijk speelt het Aldo Theater de voorstelling Biba Bosbeesten met poppen en met muzikant Albert-Jan Haan. Het gaat over de kleine en toch zo belangrijke dieren in het bos. En als de voorstelling klaar is, maak je je eigen bosbeestje en ga je samen in het optocht door het bospark. Leuk hoor. Reserveren hoeft niet, je loopt zo binnen. Het begint om 11:00 aan de Laan van Vollenhoven in Zeist. Meer lees je op aldo.nl. Ja, gisteren, toen gingen we in de uitzending op zoek. Een zoektocht dus naar vrijwilligers. Naar de knooppuntkaarten van de ANWB en naar een loopband. En wie weet staat bij jou thuis precies dat ene ding stof te vangen. Of ken je iemand die een zoektocht kan laten slagen? Laat het ons weten via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of via de RTV Utrecht app. Aad van Meurs, daar beginnen we mee. Uit Schipluiden opende de rij. Een man die het liefst de knooppuntroutes van de ANWB afpedaalt. Van boordje naar boordje. Bordje, hè. Door het landschap. Hij zoekt naar die bijzondere kaartjes. Precies op maat gevouwen voor een klein doosje. Een model van vroeger dat je bijna nergens meer vindt.
1: Het is een doosje waar het kaartje in zit. Daar kan je thuis de knooppunten op invullen. Dat vind je op een grote kaart. En die pak je voor op je fiets, of die zet je voor op je fiets met een elastiekje. Je hoeft geen telefoon, je hoeft geen internet. Keurig netjes, op ouderwetse wijze, kan je naar die knooppunten volgen. En zo maak je een hele route.
0: De route via de knooppunten van de AWB. Nou, de telefoon die stond meteen roodgloeiend. Tilly uit Gorkum aan de lijn.
2: Nou, ik heb nog zo'n bijna vol doosje van die bijpompkaartjes. Van de ANWB. Daar staat op 5-6 blanco knooppuntenkaarten van 75 fietstochten. En daar is een setje uit, denk ik. Dus ik denk dat er nog eens even tijd, hè. 4 setjes zitten er nog in.
0: Nou, zeg, nog geen minuut bezig. En de eerste treffer al binnen hier in M voor elkaar. En Gerard en ik, we keken elkaar aan, maar het bleef niet bij Tilly. Even later belde Els uit Zoetermeer. Ze had de zoektocht van Aad gehoord en dat bleef in haar hoofd rondzingen.
3: Volgens mij ligt dat bij ons nog ergens in de kast, ongebruikt. En dat klopte. En dus ik heb voor die meneer van die kaartjes en ook een houdertje.
0: Nou, is dat mooi of niet? Dan sloegen we een serieuzere toon aan met een zoektocht naar bloeddonoren. Want bloed maak je niet na en plasma al even min. Elke dag opnieuw moet het binnenkomen, druppel voor druppel. En daar zijn mensen voor nodig, ook hier in onze eigen regio. Aan de lijn Marlijn van Hasselt van Bloedbank Sanquin. Hij nam ons mee in wat er gebeurt zodra je besluit om donor te worden.
4: Probeer het natuurlijk zo makkelijk mogelijk te maken. Dus het aanmelden kan gewoon via de website sanquin.nl. Als je zoekt naar bloedbank, kom je ook heel snel bij ons uit. Komt helemaal goed. En daar vul je een vragenlijst in. Die is bedoeld om te kijken of doneren voor of jouzelf of voor een bloedontvanger een risico zou kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan of je zelf een verleden hebt met hartklachten. Of dat je misschien wel een risico hebt gelopen op hepatitis B door, ik noem maar wat hoor, regelmatig tatoeages te laten zetten in het buitenland. Kijkoperaties, er zijn allemaal mogelijke reizen of ingrepen of aandoeningen waar jij in je verleden misschien mee te maken hebt gehad, nu geen last meer van hebt, maar wat een risico zou kunnen dragen. Dus dat moeten we uitvragen. Doen we ook elke keer dat iemand doneert, vragen we elke keer die vragen weer. Nou, als jij na je aanmelding een uitnodiging krijgt om even langs te komen, dan prikken we je bloed voor de testen. Dan kijken we naar bloedoverdraagbare infecties, want die mogen natuurlijk de patiënt niet in. En als dat met een groen licht terugkomt, dan ben je donor. En dan kan je dus, wat ik net vertelde, zo vaak langskomen. Maar daar heb je zelf wat in te zeggen. Je mag zelf bepalen hoe vaak je komt.
0: Nou, dat is toch fijn. Sanquin.nl, daar kun je aanmelden als donor. Eén handeling voor jou en een ander wordt er stil dankbaar voor. Dan Gerard van Kuik uit de Meren. Hij zoekt voor een kennis een loopband.
5: Nou, ik heb al vanaf 1972 contacttijd met Bep. Dat zijn kennissen van mij. En die mevrouw die is mantelzorger een aantal jaren. En die zegt tegen mij, zou je voor mij eens een keer een loopband willen kijken of ze die iemand hebt staan en die nooit meer gebruikt. Want ja, ik kan niet iedere keer meer gaan sporten. Dus op die manier kan ik dan toch nog thuis een beetje mijn oefeningen doen.
0: Een loopband dus voor Beb. En ook dat leek zomaar in kannen en kruiken, want daar rinkelde de telefoon opnieuw. Monella Misser uit Amsterdam.
6: Ik hoorde de zoektocht voor de loopband.
0: Hey, ach, wat geweldig. Je hebt er eentje staan.
6: Ik heb er eentje staan, ja.
0: Loop je er zelf niet meer op, Monella?
6: Ik heb er twee keer op gestaan en daarna is hij van alles gaan doen, behalve lopen.
0: Ah. En zo leek alles op zijn pootjes terecht te komen bij hem voor elkaar. En toen was er nog Tonnie van den End. Zij zette een zoektocht uit voor de bewoners van verzorgingshuis Ewoud in IJsselstein.
7: Ik zoek twee vrijwilligers voor de poffertjes te maken en de stoelen klaar te zetten. Want we waren met 15. We zijn nu nog met 2,5 bij verzorgingshuis Ewoud achter de dierenweide IJsselstein. Ik begin altijd om 1 uur en dan zet ik de stoelen klaar en de tafels. En dan doe ik eerst het hok open en dan doe ik de stoelen en tafels klaarzetten, want er zit ook de sleutel in het hok.
0: Nou, wie komt er helpen bij de poffertjes in verzorgingshuis Ewoud in IJsselstein op de zaterdagmiddag? Laat het ons weten. Ja, Gerard en ik, we hadden een volle, warme uitzending.
8: Nou, het ontplofte hier bijna, Koop. Aad van Meurs uit Schipluiden bij Delft zoekt ANWB langwerpige fietsknooppuntkaartjes, het oude model. Tilly uit Gorkum heeft ze nog en Els Bruin uit Zoetermeer heeft ook nog oude fietsknooppuntkaartjes. En we hadden de dames natuurlijk even in de show. Voor de bloedbank kun je aanmelden via sanquin.nl en ik zoek alles even op bloedbank. We zoeken dus donoren. Gerard van Kuik uit De Meren zoekt voor Beb een loopband. Nou, en Monella Misser uit Amsterdam was zo lief om even te reageren in de uitzending. Heeft ook nog een loopband staan. Praktisch kan hij zo in de auto, volgens mij. Dus dat gaat helemaal goed komen. En ik heb trouwens Gerard en Monella met elkaar in contact gebracht. Tonnie van den End zoekt vrijwilligers om poffertjes te bakken voor bewoners van verzorgingshuis Ewoud in IJsselstein. Iedere zaterdagmiddag. Ze hadden er 15 vrijwilligers, zijn er 2 over. Iedereen is op leeftijd, dus er moeten even nieuwe vrijwilligers bij om te helpen met het sjouwen van stoelen en tafels en dat soort dingen. Reageren, mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en natuurlijk de app. Zo te

Boudewijn de Groot met zijn verdronken vlinder. En ik krijg een berichtje van Jannie. Die heeft gereageerd via onze RTV Utrecht app. Die hoorde natuurlijk dat verhaal van die ANWB knooppuntkaartjes. Hallo, schrijft ze. Ik zit net naar jullie te luisteren. Hoorde daar dat jullie de bikepointer, zo heette ze ook hoor, kaartjes zochten. Ik heb die zelf niet over,

Een andere wereld. Van de townships van Zuid-Afrika naar een paviljoen in Amersfoort. Die reis maak je in de expositie From Township to Amersfoort. Dat is een duidelijke titel. 11 Zuid-Afrikaanse kunstenaars gaan er een gesprek aan met de stille beelden van de Amersfoortse beeldhouwer Emiel van der Kruk. Je ziet het dagelijks leven met al zijn schoonheid en veerkracht. En je ontdekt dat de afstand tussen Kaapstad en Amersfoort soms kleiner is dan je denkt. Vanaf 12 uur ben je welkom in het Rietveldpaviljoen aan het Zonnehof in Amersfoort. En in Amerongen zorgen stille handen ervoor dat oude stof bewaard blijft. En degene die de hele dag de radio al aan heeft, die heeft Lisbeth hier ook over gehoord. Op kasteel Amerongen is namelijk de Engelenkamer open, alleen op de laatste zondag van de maand. En dat is vandaag. Daar werken textielvrijwilligers met eindeloos geduld aan het bewaren van historische stoffen. Nu bijvoorbeeld gordijnen uit een ver verleden. En ze vertellen je graag over hun werk, over hoe licht en lucht een stof veranderen. Net zoals de tijd dat met alles doet. Het is duurzaamheid in haar mooiste vorm. Vanaf 12 uur ben je welkom aan de Drostenstraat in Amerongen. Meer vind je op kasteelamerongen.nl. En in Utrecht mag je juist even helemaal anders naar de tijd kijken. In het gebouw namelijk is er de Doe-expositie Het Klokkenhuis. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het gaat over tijd. Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Dat ongrijpbare ding dat soms voorbij vliegt en soms eindeloos duurt. 4 jonge kunstenaars nemen je mee. Je ervaart het korte leven van een eendagsvlieg. Vangt een heel seizoen in een schilderij. En je ontdekt tussen de wandkleden een familieverhaal uit Egypte. Met verf, textiel en verhalen geef je de tijd een vrolijke draai. Vanaf 12 uur open aan de Madridstraat in Utrecht. En dan krijg ik nog een appje van Gino Klei of van Gino Klei. En die schreef, ja, als jullie toch Franse nummers draaien, wil ik wel iets horen. Ja, dat werd vanmorgen door Lisbeth geroepen. En als je op zaterdagochtend naar Chris luistert, dan hoor je ook altijd de keuze, een Duits of een Franse plaat. Nou, Gino die stelt voor Lara Fabian met Je t'aime.

0: We gaan snel naar Weerplaza. Johnny Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ik heb nog geen zonnetje gezien, Johnny. Hoe zit dat?
1: Ja, veel wolk inderdaad. Op dit moment is het wel op de meeste plaatsen nog droog. Maar vanuit het westen trekt ook wat regen de komende uur eigenlijk over de provincie.
0: Ja.
1: En daarachter vanmiddag een paar buien. Misschien ook wel eventjes nog wat zon. Maar de hoofdmoot is toch wel bewolking en een paar buien.
0: Nou, bewolking en een paar buien. Ik heb nog geen spettertje gevoeld. Wat gaat er vallen, denk je, in onze regio?
1: Ja, dat varieert een beetje, maar op de meeste plaatsen zal het zo tussen de 2 en 5 millimeter zijn. Dat helpt weinig tegen de droogte.
0: Ja.
1: Een keertje de tuin niet sproeien, maar dan heb je het wel gehad. Het neerslagtekort blijft groot en de natuur blijft heel droog. De komende tijd ziet er wel weer echt volop zomers en zonnig uit. En zeker niet nat.
0: Nee. Wanneer gaat dat veranderen? Vanavond al?
1: Nee, vanavond nog niet. Vanavond en vannacht. En zelfs morgenochtend zijn er nog wel een paar buien. Vannacht een minimumtemperatuur van een graad of 15. Morgen in de ochtend dus wat buien, maar in het einde van de ochtend wordt het al droog. En in de middag breekt de zon flink door. Dus morgenmiddag is het echt alweer zonnig. En morgenavond trouwens ook. Morgen wordt het een graad of 22. En vanaf dinsdag gaat de temperatuur weer flink omhoog.
0: Ja, en als je zegt flink omhoog, durf je al een getal te noemen?
1: Dinsdag ergens tussen de 26 en de 29.
0: Ja.
1: Woensdag en donderdag ruim over de 30. Of dat nou 31 wordt of 33, daar wil ik vanaf zijn. Maar echt wel weer flink heet.
0: Nou.
1: Ook hoge temperaturen in de nacht, dus het wordt ook wel echt wel weer een beetje klam.
0: Daar hoort deze muziek bij, denk ik. Beetje broeierig. En een beetje klam en een beetje nat op de rug. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Spreek ik je over een uur weer?
1: Ja, gaan we doen.
0: Tot straks.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
12: eSIM. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
14: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: De zomer vier je bij

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: M voor elkaar met Koop Geersing.
2: Radio M Utrecht.
3: We got it together.

0: Het begon jaren eerder als een country nummer met een heel andere titel, geschreven door een songwriter die er niet iedereen warm voor kreeg. Pas toen een gedreven soul producer het omvormde tussen dat country muziekje en een sensuele disco ballad in. Toen sloeg het echt aan. Barry White.
1: M voor elkaar.
0: Het was de LP-versie in dit geval, want in de single hadden ze zitten knippen in het intro. Dat draai ik ook wel eens hoor. De ochtend, ach, die loopt langzaam op zijn einde, een uurtje nog, hè. En de zomer doet dat dit jaar net iets sneller dan ik zou willen. De dagen zijn nog lang, maar de ochtenden voelen al een tikje korter. Ik merk het en juist daarom geniet ik er zo van. Ik kreeg een appje van Joep Kilkens. Dat is een gepensioneerd ICT'er. En die heeft een waarschuwing. Dat hoort ook wel weer een beetje bij M voor elkaar. Hè? We zijn er voor elkaar. Stel, je hebt iets gekocht, het werkt niet goed of je hebt een vraag. Je probeert een bedrijf te bellen, maar daar krijg je niemand aan de lijn. Dus ga je online op internet zoeken en kom je terecht bij een forum waar andere klanten hun klachten kwijt kunnen. Met een beetje geluk krijg je daar een reactie van het bedrijf zelf. Maar let op. Ook oplichters houden die forums in de gaten. En die reageren vaak veel sneller dan de echte klantenservice. Ze sturen dan een bericht met excuses, vragen om je volledige naam, je e-mailadres en je telefoonnummer. Ja, als je dat dan doet, nou, trap daar niet in. Zodra ze je telefoonnummer hebben, word je gebeld, soms door iemand met een accent uit het buitenland. Ons advies, gewoon ophangen. Dus check altijd goed of je echt met het bedrijf zelf te maken hebt voordat je persoonlijke gegevens deelt. Dankjewel, Joep. Fijn dat je dit soort berichten even deelt. Daar hebben we allemaal wat aan. App ons via de RTV Utrecht-app. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Straks bel ik met Itske Bakker, artistiek leider van festival Klaterklanken, waar je vandaag op Fort bij Rijnauwe muziek beleeft tussen de veldbloemen en onder de oude eiken. En er zijn van die liedjes die zacht binnenkomen met alleen een gitaar en een stem die heel dichtbij klinkt. Dit is er zo een. Charlie Cunningham tokkelt zijn snaren op een ingetogen, bijna Spaanse manier. En op zijn album Lines staat een nummer over de woorden die je niet gezegd krijgt. Over dat moment dat iemand tegenover je zucht en dat je van alles had willen zeggen, maar het bleef hangen. Je was er toen nog niet klaar voor en misschien nu nog niet. Het is een liedje voor die stilte tussen twee mensen in. Charlie Cunningham, You Sigh. Dit liedje van M is voor jou.

I'm on Fire ontstond haast toevallig tijdens een sessie voor een heel ander lied. Begon een gitarist zomaar dit tragere motief te spelen, waarna drummer en pianist meteen instapten en mee improviseerde. En die spontane opname werd een broeierig nummer vol sensueel verlangen. Bruce Springsteen hoorde je. Geen fan van president Trump. En dat is andersom ook zo. 16 over 11, goedemorgen, Radio M Utrecht. Je luistert naar M voor elkaar nog tot 12 uur. In het Huis van Houten, boven de bibliotheek, is er vanmiddag een bridge- en spelletjesmiddag. Voor ervaren bridgers en voor wie je thuis aan de keukentafel speelt. Je speelt op je eigen niveau en wie liever klaverjast of rummikubt, ach, die schuift gewoon aan. Neem eventueel je eigen spel mee. Het is precies het soort middag waarop de tijd ongemerkt voorbij gaat. De inloop is om 1 uur. Bridge begint om 1:30 aan de Onderdoor in Houten. Aanmelden kan vooraf op bchouten.nl, hè, Bridge Club. En in IJsselstein wordt het juist een middag vol drukte en spel. Hoe zit dat? Nou, Museum IJsselstein en de Kasteeltoren maken er samen een zomerfeest van. Je begint bij het museum met een speurtocht naar de toren, doet mee aan creatieve workshops of aan ouderwetse spelletjes op het plein. En bij de Kasteeltoren wacht de finish, een quiz en nog meer oud-Hollands spel. Een middag vol plezier dus voor jong en oud, waar je overal aan mee kunt doen. Het begint om 1 uur bij Museum IJsselstein aan de Walkade. En aan de Oude Gracht in Utrecht draait alles om de liefde. In een historische werfkelder nog wel. Dat draait het vanmiddag helemaal om de romantische liefde. In de Salon van Weleer lazen 7 schrijvers hun eigen verhaal voor. Lezen, hè, moet ik voorlezen. Over een prille, een oude, een onmogelijke of juist een vastgeroeste liefde. En daarna kiest een jury de mooiste. Je hoeft zelf niets te doen hoor, alleen te luisteren en je te laten meenemen. Begint om 1:30 aan de Oude Gracht in Utrecht. En reserveren kun je doen via info@salonvanweleer.nl. Zijn dit de Beatles?

0: Nou ja, zeg, komt Chris binnen. En die heeft taart bij zich. Zijn vrouw was gisteren jarig. Dan denkt hij toch weer aan ons, hè? Lekker hoor. We gaan zo meteen even een stukje taart nemen. Mon chou heb ik voor gekozen. De andere was appelkruimel, als ik het zo snel zag. Hij is aan het snijden, staat bij koffiezetapparaat. En vanaf 12 uur kun je hem ook feliciteren. Dat zal hij leuk vinden. Hij is er dan weer tot 2 uur met muziekplezier. Dus al je verzoekjes, die kun je gewoon, ja, aantippen bij hem. Dit liedje ga ik zo meteen draaien. Luister er maar vast even een klein stukje naar. Dan kun je daar lekker alvast op voorbereiden. Wat is dit ook alweer, hè? Wie zingt dit ook alweer? Nou, dat ga je zo meteen allemaal horen. Er valt vanmiddag van alles te doen waar je zelf de benen voor gebruikt. Wandelen, kijken, luisteren of gewoon meedoen. Ridders, draken, een enkel griezelig spook en een merkwaardige markies. Je komt ze allemaal tegen tijdens de Story Trail theaterwandeling door Amersfoort. Ja, daar moet je voor naar Amersfoort inderdaad. Verhalenvertelster Louise Wandelaar, ik heb haar al eens aan de telefoon gehad, die leidt je door de stad en ze vertelt onderweg de mooiste verhalen uit de historie. Over de brouwerij en haar geest, over de Onze Lieve Vrouwentoren, over de legendarische keientrekkers. Opstand, oorlog, vrede en heel veel zagen. Weet je nog wat dat zijn? Zagen, verhalen, ja? Je wandelt er zo middenin. De wandeling begint om 2 uur op het Hof in Amersfoort. Er is weer eens wel even nodig, moet je even naar storytrail.nl gaan. En in Veenendaal knip en plak je de zomer juist bij elkaar. De bibliotheek van Veenendaal, dat is een beroemd plekje, maak je vanmiddag samen met illustrator Divya Gupta een zomerse picknicktafereel. Een zomers picknicktafereel. Ik dacht even een picknickmand. Nee, een tafereel. Van papier. Met geknipte vormen, kleuren en plaatjes bouw je je eigen picknick in het gras. Een kleedje, een mand vol lekkers. Alles wat voor jou bij een zomermiddag hoort. En Divya die laat je zien hoe je met vorm en kleur iets heel sfeervols kan maken. En aan het eind neem je je eigen werk lekker mee naar huis. De workshop begint om 2 uur. Kees Tipplein in Veenendaal. En in Utrecht kruipt een meester stiekem in de huid van een kikker. In de scene aan de Kanaalweg in Utrecht draait de klassieker Meester Kikker. Want Sinekik de Kit die viert een verjaardag en die trakteert de hele zomer op mooie kinderfilms. De meester heeft een supergeheim, soms is hij een kikker. En tot hij op de dag dat het zover is, de klas inkomt met kroos in zijn haar en natte, gescheurde kleren aan. Aangevallen door een ooievaar, zegt hij. Ja, zo begint een komisch en spannend avontuur waar jong en oud samen van genieten. De film die begint om 2:30 aan de Kanaalweg in Utrecht. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik het regenen. Dus misschien wel heel erg lekker om binnen te zitten. Dat knapt weer op vanmiddag en dat is maar goed ook. Want er is iets bijzonders aan muziek die je buiten hoort. In de open lucht, met de wind er dwars doorheen. Het klinkt anders dan in een zaal, kwetsbaarder bijna en dichterbij. Stel je voor, je loopt in een klein groepje over een oud fort. Tussen de veldbloemen en onder de takken van een eik. En om de hoek staat ineens een strijkkwartet te spelen. Dat is precies wat er dit weekend gebeurt op Fort bij Rijnauwen bij Bunnik, waar festival Klaterklanken is neergestreken. En vandaag is de 2e en laatste dag. Aan de telefoon heb ik Itske Bakker, artistiek leider van Klaterklanken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Als ik daar vanmiddag over dat fort loop, Itske, en ik hoor die eerste tonen tussen de bomen, wat hoop je dan dat dat met mij doet?
1: Dat je net zo betoverd wordt als ik wanneer ik hier rondloop. Ja. Het is zo'n prachtige plek. Ja. En de muziek die er klinkt is zo inspirerend met al die jonge muzici.
0: Ja.
1: Dat is wat ik hoop.
0: Nou ben jij artistiek leider, hè? Dus jij hebt zeg maar de inhoud vormgegeven van wat je vanmiddag gaat horen. Jij bent ook een professional. Heb jij nog steeds datzelfde gevoel als je daar loopt? Dat betoverende gevoel?
1: Ja, ja zeker. Ja. Het is sowieso natuurlijk de plek die magisch is. Maar als je dan bij het eerste concert komt, hè, dat is een strijkkwartet in dit geval. En die spelen fantastisch, dus je wordt daar gewoon door gepakt. Dat raakt mij ook. Ik ben dan ook helemaal vol van wat ik meemaak.
0: Wat heb je dan een heerlijk vak eigenlijk, hè?
1: Dat is het ook.
0: Ja. Je laat bezoekers in kleine groepjes langs 5 korte concerten wandelen. Ja, van elk zo'n 10 minuutjes ongeveer. Mag je daar heel vlakbij staan? Hoe gaat het precies in zijn werk?
1: Ja, het zijn groepen van 40 personen en die komen op 5 plekken over het fort verspreid. Dus je ziet dat deel van het fort waar wij op mogen, want een deel is natuurlijk gewoon natuurgebied. En de ensembles die zitten in diezelfde plek. Dus je zit als bezoekers echt letterlijk om ze heen. Je hoort ze ademen, je kunt ze bijna aanraken. En dat maakt het ook heel erg intiem. Ja. Dus je beleeft de muziek eigenlijk een beetje zoals de muzici dat zelf ook doen. Ze laten weten wat ze spelen. Ze vertellen iets over de composities. Maar het is voornamelijk met elkaar gewoon echt luisteren naar wat er klinkt.
0: Ja, dat moet voor die muzici natuurlijk ook heel erg leuk zijn. In plaats van op een podium in een zaal met afstand tussen jou en het publiek.
1: Dat is het ook. Ja, dat is het ook.
0: Zo dichtbij.
1: En zij spelen 12 keer. Dus van tevoren ga ik altijd met ze in gesprek. En dan stellen ze een aantal sets samen die ze kunnen spelen. Zodat ze niet 12 keer hetzelfde hoeven te doen. Maar dat betekent ook dat zij over zo'n dag heen dingen kunnen uitproberen. En kunnen kijken van wat werkt nou heel goed bij dit publiek. En wat kan ik misschien nog een klein beetje aanpassen.
0: Oh ja.
1: Dus voor hen is het ook een soort laboratorium. En het zijn allemaal muzici die al een aantal jaren zijn afgestudeerd. En die echt al wat, die al vaker spelen. Maar ook voor hen is dit een hele mooie plek.
0: Nou, dat geloof ik graag. Er speelt een saxofoonkwartet dat zichzelf een vierkoppige draak noemt. Hè, die net zo makkelijk fluistert als vuur spuwt. Nou,
1: ja,
0: jij stelt zoiets samen. Hoe werkt dat in jouw leven? Ben je er al jaren van tevoren mee bezig?
1: Niet jaren van tevoren, maar in mijn leven doe ik naast klaverklanken andere dingen in het muziekveld. Met veel ook jonge muzici. Dus ik leer ze voor de andere dingen die ik doe kennen als ze nog op school zitten. En ik zie ze zich ook zelf ontwikkelen. Dus ik weet eigenlijk meestal wel wie ik graag wil programmeren. En als ze dan kunnen, dan stel ik vanuit het hele aanbod een route samen van 5. Die ook een heel breed scala toont van muziek.
0: Ja, dat lijkt me nog een aardige klus. Want je zegt het al, als ze dan kunnen. Het is natuurlijk ook vakantietijd. Ja. Is dat nog een probleem?
1: Dat klopt. Ik heb inderdaad 1 strijkkwartet moeten vervangen voor een ander, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja.
1: En vorige week speelden 2 duo's die op Elswoud, waar we zijn begonnen, wel konden. Maar dit weekend niet. Dus daar heb ik nu voor in de plaats een geweldig trio met een hele mooie zangeres. En Sascha Witteveen, de contrabassiste, die op haar enorme instrument fantastische dingen laat klinken.
0: Ja, dat klinkt fantastisch.
1: Ja.
0: Dat lukt dus toch?
1: Ja,
0: het is ook een programma van Ravel tot Raga, spreek je het zo uit?
1: Klopt, ja. We hebben behalve die concertwandelingen, die dit jaar overigens allemaal uitverkocht zijn, hebben we gelukkig ook nog andere concerten waar nog wel plek voor is vandaag. En dat is onder andere het Kwartet Plus concert. En ik vraag elk jaar een jong strijkkwartet om 1 gast uit te nodigen met wie ze iets gaan doen. En het Flair Kwartet uit Utrecht, die komen allemaal van het Utrechtse Conservatorium, die hebben daarvoor Arjen Linker gevraagd. Dat is een Nederlandse trombonist en componist. En hij is gefascineerd door de Indiaanse muziek.
0: Oh,
1: hij gaat er regelmatig heen.
0: Ja.
1: Hij is ook in de leer. Hij heeft er echt een guru die hem helemaal meeneemt in die eeuwenoude tradities. En hij heeft nieuwe muziek gecomponeerd vanuit de Indiaanse traditie. En die speelt hij met het Flair Kwartet. En ze zijn ook nog te horen om 6:30 bij het slotconcert.
0: Kijk,
1: en dat is toegankelijk voor iedereen die een kaartje heeft. En voor mensen die een kaartje hebben voor het randprogramma. Want die kan je ook loskopen.
0: Ja.
1: En dan sluiten we af met alle muzici van de concertwandelingen. En ook het strijkkwartet zelf.
0: Ja, nou fijn dat je zegt dat er nog een paar kleine plaatjes zijn. Je moet wel haast maken, want dit zijn hele populaire dingen. Jij kiest als artistiek leider al die muzici in al die plekken op het fort zelf uit. Is er 1 plek daar, 1 boom of een open plek in het gras waar jij zelf het liefst zou blijven staan luisteren?
1: Dat is de plek op het bastion. Als je daar staat, dat is omhoog. Hè, want we lopen met de wandeling ook niet alleen op het binnenterrein, maar ook op de wal. En daar sta je met zo'n prachtig uitzicht over de omgeving van het fort. Dat is echt een magische plek.
0: Nou, fantastisch. Leuk dat je dat ook meteen kan vertellen, dat vind ik mooi.
1: Ja.
0: Nou, het klinkt als een middag om even helemaal in te verdwijnen. Dat ga jij ook vast en zeker doen. Ben je er al trouwens?
1: We zijn er al, we zijn al begonnen. We hebben het eerste buisje al gehad.
0: Nou, het wordt weer beter.
1: Gelukkig zijn we daarop voorbereid.
0: Ja.
1: Dus als mensen komen, dan kunnen ze droog zitten bij het kwartet.
0: Ja, dat is mooi. En dat willen we graag, hè? Klaterklanken, vandaag te beleven. Fort bij Rijnauwe bij Bunnik. Kaarten tijden vind je allemaal op klaterklanken.nl. Trek je wandelschoenen aan, neem de tijd, laat de muziek je onderweg maar verrassen. En ja, het goede nieuws is dus dat er nog wat extra kaarten beschikbaar zijn. Want vanwege de grote belangstelling heeft de organisatie het iets uitgebreid. En altijd even kijken wat er nog mogelijk is. Wat een mooi vooruitzicht. Muziek midden in de natuur. Dankjewel, Itske. Geniet vandaag. En geniet ook maar van je eigen festival, hè?
1: Dat ga ik doen. Dankjewel.
0: Alle goeds. Dag. Ja, en dan deze muziek, hè? Weet je het al? Ik gaf je even tijd om te denken. Laura Pausini.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Thanks for Saving My Life. Het ontstond bij een productieduo dat wist als geen ander hoe ze de Philadelphia Soul Sound moesten opbouwen. En het nummer stond op een plaat die de zanger zelf later zijn beste werk ooit noemde. Vol dankbaarheid en warme instrumentatie. War of the Gods uit 1973.

schuwen de oude swing niet, maar spelen net zo lief Latin, funk of pop. Zoek een plekje op het terras, bestel iets en laat de muziek over de markt drijven. Het is gratis en het is precies zo'n zomerse zondag als je je wenst. En qua regen, het meeste valt ernaast, hè. Het begint om 2:30 op de markt, dus in Oude Water. En wie de juiste stilte zoekt, die vindt daar een verborgen natuurtuin heel geschikt voor. In Veenendaal-West gaat natuurtuin Diddersgoed maar 1 keer per maand open. En dat is nu. Normaal blijft die tuin met rust, zodat de natuur er ongestoord zijn gang kan gaan. En dat zie je terug in de bijzondere planten, vogels, vlinders en insecten die er leven. Een gids loopt met je mee en vertelt, het is een uurtje verstilling dicht bij huis. De tuin is open van 3 tot 4 aan het Ruisseveen in Veenendaal. En bij slecht weer, nou, kijk even naar buiten, kijk je even op de site van IVN Veenendaal Renen. En in IJsselstein opent een tentoonstelling over de kracht van de vrouw. En dat gebeurt in kunstruimte Kool.2, of moet ik zeggen Kool.2, of moet ik zeggen Kool.2 in IJsselstein. Ja, daar opent een overzicht van het werk van kunstenaar Kitty Domernik. Je herkent er de oervrouw en de vruchtbaarheidsbeelden in. Een teken van vrouwelijke matriarchale kracht. Zo omschrijven ze het zelf. Van schilderijen naar collages tot bijzondere configuraties waarin een heel vrouwenleven wordt verbeeld. Geboorte, liefde, verlies en het doorgeven van het leven aan de volgende generatie. De opening is om 3:00 aan de Walstraat in IJsselstein. En daarna is het werk nog tot 30 oktober te zien. Ah, vanmiddag die laatste tour, hè? Ja, dan is het weer voorbij. En misschien dit liedje er even bij. Route 101 uit 1982 van Herb Alpert.

0: Divido.
1: George Ezra.
0: Woo for you, I Divido.
1: Budapest. En van George Ezra naar Johnny Willemsen van Weerplaza. Maar een hele kleine stap eigenlijk. Johnny, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je schiet toch niet in de lach, zeg. Dat is echt zo. Jij bent veel dichterbij dan George Ezra, want die zit op een veel grotere afstand van ons.
2: Ja.
1: En jij bent heel vaak te horen bij ons. Beetje regen, hoor, op het ogenblik.
2: Klopt, ja, inderdaad. Vanuit het westen is het gaan regenen. Had ik een uur geleden beloofd en dat is ook gebeurd.
1: Ja. Ja, dit is altijd mooi dat je je eigen beloftes na kan komen. Hè? Dat,
2: ja,
1: dat is
2: zeker
1: dan een soort bewijs dat je het goed had. Nou, het is niet heel veel, denk ik, of wel?
2: Nee, nou, het regent toch goed, hoor. Je wordt wel echt wel nat van als je buiten bent. Maar het is geen einde aan de droge zomer die we meemaken.
1: Nee.
2: Dus wat dat betreft kan de natuur nog wel wat meer gebruiken. Maar ja, alle regen is meegenomen. En ja, als je een tuin hebt, hoef je een keer een paar dagen niet te sproeien. Dat scheelt dan weer. Veel wolken ook. Geldt ook wel voor vanmiddag. Later in de middag zullen we ook wel af en toe de zon zien. En ja, ook nog wel een paar buien. Als het zonnig is, dan stijgt de temperatuur nog iets boven de 20. Dus 21 of 22 graden. En als het regent, is het een graad of 19.
1: Nou ja, goed, oké. Okay. We willen natuurlijk vooral even weten, hoe lang houden we dit vol?
2: Nou, het wisselvallige weer duurt eigenlijk tot en met morgenochtend. Dus vanavond, vannacht en ook morgenochtend een paar buien nog. Er worden er wel minder, dus minder nat dan het vanmiddag is. En morgenmiddag komt de zon weer breed tevoorschijn. En ja, eind van de middag en ook morgenavond is het volop zonnig. Dan ook een graad of 22. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk heter.
1: Ja, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dinsdag verwacht ik temperaturen rond een graad of 28.
1: Ja.
2: En ja, woensdag wordt de warmste dag van de week, denk ik. 33 graden in Utrecht.
1: Tropisch.
2: Dus dan is het echt wel weer heel heet.
1: Ja.
2: Ook in de nachten wordt het warmer. Dus ja, je moet ook denken aan minima zo rond de 20 graden.
1: Okay.
2: Dus ja, wat benauwde warmte.
1: Ja, benauwde warmte inderdaad. Gaan we die warmte vasthouden? Als jij verder kijkt, wordt dit nog weer een recordje? Of komt er nog weer een hittegolf overheen?
2: Nou, de records blijven wel buiten zicht. En een hittegolf wordt het waarschijnlijk ook niet. Omdat donderdag draait de wind weer naar het westen. En ja, ten westen van Nederland ligt natuurlijk een zee. Dus ja, op donderdag hebben we flinke temperatuurverschillen. Aan de kust een graad of 25. En in Twente en de Achterhoek 35. Nou ja, Utrecht in het midden zo rond de 30.
1: Ja. Nog steeds mooi.
2: Ja, warm genoeg inderdaad. En ook die dagen daarna temperaturen tussen 25 en 30. Dus het blijft zomer. Maar de echte hitte, ja, dat duurt 1 of 2 dagen.
1: Nou ja, ik kan het ermee doen. En we gaan even lekker kijken naar de buiigheid buiten. Want de natuur kan het gebruiken, ook al is het heel weinig. Johnny Willemsen, dank je wel.
2: Graag gedaan.
1: Ik wens jou een mooie zondag toe en we spreken elkaar vast weer snel.
2: Alles goed.
1: Alle goeds.
2: Jo.
1: Hier zijn de Kings. Veel plezier bij Chris.
3: 30.

0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Annet Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini Rozijnen Krentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Hot town, summer in the city, back of my neck.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Muziekplezier met

Yellow River, Christy. Een bijzonder verhaal wel, want het nummer werd geschreven en opgenomen door de Tremolo's. Ja, maar die brachten het niet uit. En Christy dacht, nou, weet je wat dat is? Ik doe het zelf wel. En met succes ook, hè. Het is zondagmiddag, goedemiddag, wat leuk dat je er bent. Ja, zo'n dag waarop de klok ineens minder belangrijk is, hè. Misschien ben je net klaar met lunchen, of moet je nog beginnen. Ja, buiten zitten wordt wat lastig als ik zo naar buiten kijk. Het regent toch wel een beetje hier en daar. Maar het komt vanmiddag wel weer goed, hoor. En later in de week helemaal. Er zijn ook genoeg mensen die onderweg zijn, zag ik. Op bezoek gaan of juist weer naar huis rijden. En eigenlijk is het dan best gezellig als de radio met je meegaat. Nou, dat is die zondagmiddag, hè. Dat is fantastisch. Je kunt gewoon platen aanvragen via de app van RTV Utrecht. Of anders via het verzoekplatenformulier. En die vind je op radio.mutrecht.nl. Muziekplezier is op zijn leukst als jij meedoet. Dus daarom, laat maar eens horen, wat zijn de verzoekplaten van vandaag? En dit zijn de Pointer Sisters. I'm so excited.

het zou prima bij een uitvaart gedraaid kunnen worden eigenlijk. Want ja, het gaat over diepe rouw na verlies van een geliefde. De Rolling Stones en Paint It Black hier bij Radio M Utrecht. Het is 13 minuten over 12 op deze zondagmiddag. Straks gaan we nog even bellen. En dat gaat over tante Mieke. Die wordt vandaag 74 jaar. Alvast gefeliciteerd. Je hebt echt een heel leuk nummer aangevraagd. Dat komt zometeen. En over leuke nummers gesproken. Ik heb er zometeen ook nog een echte zondagmiddagplaat. Daar ga ik je mee verrassen. Ik denk dat we dat zometeen even doen. Ja, kan best. En een belletje, nee hoor, een mailtje uit Griekenland van Angelique van Doren. Zij wil heel graag een plaat aanvragen voor haar familie hier in Nederland. Zomaar omdat ze aan hun denkt. Hartstikke goed. En dit is wel een hele mooie keuze hoor, Angelique. Dit is Robert Palmer.

0: Monique Smit, nationale nieuwe van deze week. Niet naar huis. En je kunt haar morgen ook beluisteren bij Connie tussen 12 en 2. Aan de telefoon is daar dan ook Monique Smit. En nou, wie weet, heb je nog wel een leuke vraag van haar? Dan kun je daar op inspelen, zou ik zeggen. Het is zondagmiddag, 10:50. Mocht je momenteel aan de lunch zitten, eet smakelijk. En dit is altijd weer een verrassing als mensen een verzoekje indienen en dan ook nog wel of niet opnemen. Maar het is wel een hele leuke plaat.
1: Dit is de voicemail van Mieke dan.
0: Nou, dat is jammer. Maar we gaan hem wel draaien, want Michiel Simoonsen, die heeft een plaat aangevraagd voor zijn tante Mieke. Die viert vandaag in Vreeswijk haar verjaardag en ze wordt 74 jaar. En oh, wat een leuke plaat is dit. Echte zondagmiddagplaat. Maar die echte zondagmiddagplaat, die komt er nog aan. Dus rustig aan, hè.

Heb je ook een beetje het gevoel dat je in droomvlucht zit bij de Efteling? Met die stoeltjes. Of de radiopiraat op zondag met een spelletje wippen eraf. Ja! En met je uit Tiel, jij bent eraf. Ja hoor, je kunt altijd bellen. Nou, tot zover even. Zo zou ik die er even afdoen. Trompetten polka van de gebroeders Brouwer hier bij Radio M Utrecht. Hartstikke gezellig. Zometeen nog meer verzoekplaten op deze zondagmiddag, want dat is de bedoeling, hè? Laat het even weten via de app van RTV Utrecht. Girl Crazy, wie is dat niet?

0: Ernst.
1: Hey, hallo, je spreekt met Chris van Radio M Utrecht.
0: Hey, wat leuk!
1: Ah, ja, zeg, wat een leuk berichtje stuur je ook.
0: Ja, maar ja, het is zo, hè. Het feit is een feit.
1: Het feit is een feit. Ja, de luisteraars weten denk ik niet waar het over gaat. Maar ja, in ieder geval, hallo, hallo. Jij hebt een verzoekplaat ingediend, in ieder geval. Van Johnny Jordaan en bij ons in de Jordaan.
0: Ja.
1: En wat voor verhaal zit daarbij, Bert?
0: Nou, het is zo dat, alles was duidelijk, hè, dat we zo 70 jaar getrouwd zijn. Of 50 jaar getrouwd zijn. En Yvonne, die is vandaag 70.
1: Dat is op de achtergrond.
0: Ja, ze is nog bezig met dingetjes klaarmaken voor de visite die komt straks. Dus,
1: oh, gezellig, ja.
0: Maar Yvonne, ik heb haar ontmoet en toen woonde ze in Amsterdam-Oost. En heb ze natuurlijk heel lang gewoond, en wij allebei trouwens. En tijdens ons trouwen ook. En toen zijn we op een gegeven moment negen keer verhuisd. En toen zijn we uiteindelijk in Baambrugge beland, waar we nu wonen.
1: En dat bevalt goed?
0: Ja joh, dat is autovrij. We hebben één winkeltje in het klein dorpje zit, maar vlakbij Apkoude. Maar het is geweldig. Het is echt geweldig.
1: Is het echt zo'n klein dorpswinkeltje?
0: Ja, en uiteindelijk is die ermee gestopt, die Henk, die eigenaar. Maar toen hebben allemaal vrijwilligers zijn eigen aangemeld. Dat winkeltje mag niet weg. En nou draait het zelfstandig met allemaal vrijwilligers.
1: Ja, en afgelopen 9 juni waren jullie 50 jaar getrouwd? Of aankomende 9 juni? Oh nee, afgelopen keer. Dus 50 jaar heb je al afgetikt. Ja.
0: Ja.
1: Nou, dat is leuk.
0: En toen werden we uitgenodigd door de burgemeester van Meidrecht.
1: Kijk.
0: En die gaf met nog meerdere mensen die 50 jaar getrouwd zijn. Nou, ik stopte van hoeveel dat er waren. Maar wat hadden we een haiti?
1: Leuk. Aardig grappig. Ja, dat is wel een mooi gebaar toch? Van de burgemeester.
0: Zeker. Ja.
1: Even kijken hoor. Ja, nou, dat plaatje dat gaan we natuurlijk zeker draaien. Vanmiddag komt de visite. En hoeveel mensen komen er? Wordt dat een

0: Welke bedoeling in Baanbrugge?
1: Nou, een mannetje of 18 schatten we in.
0: Oh ja, nou ja, dat is toch niet verkeerd, hè?
1: Nee, want ik heb de hele kamer ingericht met, ik heb mijn vriend allemaal stoelen kunnen lenen en zo, van die klapstoelen. Dus het hele huis zit in de ronde, we hebben een klein huisje in Baanbrugge, maar ja, zoals het eruit ziet lijkt wel of het een heleboel kist komt.
0: En heeft zij nog iets moois gekregen met haar verjaardag bijvoorbeeld?
1: Je vrouw? Nou, nog niet.
0: Nee, oh, dat komt nog.
1: Ja, dat hopen we.
0: Oh, maar jij hebt niks gegeven.
1: Nou, nee. Wij hebben al jaren geleden. Want wij vieren eigenlijk nooit verjaardagen. Mm-hmm. En nou zei je van luister, ik was 70 en nou wil ik het een keertje vieren. Nou, en nou, vandaar dat ze alles op stelte gezet is, zeg maar. En ze zijn allemaal gisteren ook en vandaag allemaal salades aan het maken en dit en dat. Dat maakt ze allemaal zelf, hè?
0: Ja.
1: En gevulde eieren en noem het allemaal maar op. Dus nou, die is druk bezig met de verjaardag.
0: Ja, nou hartstikke goed toch. Leuk.
1: Ja, en, leuk.
0: Ik snap het gebaar ook. Wij hebben dat thuis ook van ja, elkaar iedere keer cadeautjes geven.
1: Ja.
0: Het moet wel een bijzonder jaar worden dan, zeg maar. En dan kun je iets groters doen. Dus helemaal met je eens.
1: Ja, maar 70 is wel iets speciaals natuurlijk.
0: Zeker. Bij ons in de Jordaan komt eraan en ik maak er. Ik ga dat plaatje maar uitdraaien en maak er een mooie dag van.
1: Nou, ik ben zo lief dat je belt. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Nou, geen probleem. En geniet van de dag.
1: Dankjewel en succes met je programma.
0: Dankjewel.

Zeg eens eerlijk, heb je hem wat harder gezet? Ja, dat mag hoor. Backstreet Boys, Quit Playing Games. Dat is een plaatje die je gewoon harder moet zetten. Hè? Guilty Pleasure. Ik zit hier naar het bordje te kijken, die staat hier nog. Dat is helemaal niet erg hoor. Van Koop, die heeft een manchoettaart op. Dus echt, er zit geen kruimeltje meer op. Het is echt bizar. Alles gewoon, hij heeft gewoon gelikt of zo. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Dat viel me op. Marianne stuurde mij een berichtje. Goedemiddag, hier de beheerster van de rommelmarkt aan de doorslag Parelduiker 13 in Nieuwegein. De molenkruier heeft de verkeerde datum doorgegeven van de rommelmarkt. Ik moest dat toch even zeggen. Juli en augustus is het zomervakantie en 27 september is weer de eerste rommelmarkt. Ik word namelijk gek gebeld of er wel rommelmarkt is, omdat het op de radio kwam. Dus of wij even willen vermelden dat het een vergissing was en dat 27 september weer rommelmarkt is. Tot zover deze berichtgeving. En dit is Susie Quattro op Radio Mem Utrecht. Zo, dat ging wel heel snel.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Ja, de band dacht dat het een grapje was, dit nummer. Leuk om op te nemen, maar we doen er niks mee. Maar hun platenlabel bracht het toch naar buiten. We wisten er niks van en dat werd een van hun grootste successen. Small Faces en Sunday Afternoon, de Lazy Sunday Afternoon. Ja, het weer. Ja, vandaag is het er even een andere dag, hè. Ja, vanmiddag steeds meer buien over het land heen. Tussen de buien door kan de zon, nou, klein beetje schijnen. De temperatuur naar zo'n 23 graden maximaal. Vanavond, nou, trekken de meeste buien naar het oosten weg, maar er kunnen verspreid nog wel wat buien in het binnenland voorkomen. Temperatuur vanavond 18 graden, vannacht 13. Morgenochtend is het wisselend bewolkt en trekken nog enkele regenbuien van west naar oost over het land. Later in de ochtend is het in het noordwesten overwegend droog met bredere opklaringen. En vanaf morgenmiddag, ja, dan gaat het weer helemaal los, hè. 24, 25 graden. En vanaf woensdag zie ik temperaturen staan van 35 graden.

Ja, wel speciaal voor Frans en Evelien. Ze hebben deze plaat aangevraagd van de Sunstreams. Ja, goede keuze hoor. Lieve Frans, ik schrijf je hier. En Sjane, die hebben we ook blij gemaakt hiervoor. Zij schrijft, Koop, dankjewel voor mijn idool Neil Diamond. Top. Ja, ik ben Chris. Goedemiddag. Maakt niet uit. En Bram, die schrijft, hoi Erwin. Ik ben Chris, maakt niet uit. Ik heb vanmorgen een bosje bloemen geplukt voor mijn vrouw. We liggen met onze boot in het kanaal Steenwijk, Ossenzeil. Dus weer een beetje sfeer op de boot. Goeie uitzending, dankjewel Bram en Sandra. En René Lems, ook hartstikke aardig. Je stuurt een berichtje en je wil graag een plaat voor mij aanvragen, omdat ik jarig was, ben. Maar dat is wel weer een tijdje geleden, maar mijn vrouw was gisteren jarig. Dus vandaar. Maakt niet uit. Allemaal goede bedoelingen en lieve berichtjes. Dit is het programma Muziekplezier. I really miss you. Dit is René Vroon.

0: René Froker, Calling Out Your Name. Bij Radio M Utrecht, zondagmiddag, gezellig dat je erbij bent. En blijf ook lekker luisteren in het tweede deel van dit programma. En als je in de uitzending wil, vind ik dat ook goed. Stuur even een berichtje naar de app van RTV Utrecht. Of anders via radio.mutrecht.nl. Daar vind je het verzoekplatenformulier. Een hele dikke grote button. Kun je op klikken en dan komt het hier via de mail binnen. Zometeen hebben wij ook nog een kwartier muziekplezier. Dus we moeten maar gauw naar het nieuws toe en reclameboodschappen. We beginnen dan straks met Tina Turner.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio
12: Utrecht. Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
17: De zomer vier je bij ons.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Muziekplezier met Chris Brink.

0: Tina Turner, de best op Radio M Utrecht. Het is zondagmiddag, bijna 10 minuten over 1. Dit is deel 2 van Muziekplezier. En dat betekent natuurlijk weer de verzoekplaten die aangevraagd kunnen worden. En dankjewel Ineke voor je felicitatie voor mijn vrouw. Dankjewel. Die was gisteren jarig, voor de mensen die net zijn ingeschakeld. Maakt niet uit, hartstikke gezellig. En Erna Rietel uit Almere. Ja, ik heb jouw mailtje binnengekregen. Jij wil heel graag een mooie plaat horen voor Astrid. Want Astrid gaat vandaag haar kasten opruimen. Is daar een hele dag mee bezig dan? En Don, dankjewel ook voor jouw mooie gedicht. Je stuurt hem best wel vaak in, zo'n gedicht. En mooi om te lezen, echt waar. Pieter Maffay met Doe. Nou, ik denk dat we dat gewoon moeten gaan doen. Ja, in Muziekkwartier.
1: Eén kwartier Muziekplezier.

0: mooi, hè, dit. Ja, een stukje omhoog. The Drifters en Kissing in the Back Row of the Movies. Oh, ja, daar achter in die auto, daar gebeurde het allemaal. Ja, mooie plaat, hoor. En ja, ik wou dat ik dat had meegemaakt. Nou, nooit gedaan, eigenlijk. Zo, gaan we eens even bellen. Ik denk dat ze heel druk zijn.
1: Hallo, dit is Erna. Als ik niet opneem, misschien bel ik later terug.
0: Nou.
1: Laat even wat van je horen. Fijne dag. Groetjes.
0: Erna, ik wilde je even bellen. Want jullie zijn heel druk bezig met kasten, samen met Astrid. Ik denk, nou, daar moet ik even iets meer van weten. Dus als je in de gelegenheid bent, neem de telefoon even op. Gaan we nog één keer proberen? Ja, toch? Of niet? Doen we het zo nog een keertje. Nee, doen we zo meteen nog een keertje. Oké, en waarom? Omdat het gewoon een technisch probleempje is. Maar we hebben wel een hele mooie plaat voor jullie. Oh, deze is echt heel erg mooi. Oh. Ja, dan worden die kasten wel opgeruimd, hè? Miss Montreal komt er zo meteen aan met Schuilen en de New Seekers. En deze is speciaal voor Erna en Astrid. Ik had je even graag willen spreken, maar wie weet gebeurt dat zometeen nog even.
2: Hey.
0: Nee.

0: Ja, we gaan toch maar een keer proberen, want ja, het is toch leuk als er een plaatje wordt aangevraagd. En ja, bezig zijn met activiteiten op deze zondag. Nou, proberen opnieuw. Even kijken, spannend.
1: Hallo, dit is Erna. Als ik niet opneem, misschien bel ik later terug.
0: Nou, dag Erna. Hey,

New Seekers en Beg, Steal or Borrow. Dat hoorde je weer terug hier op deze zondagmiddag bij Radio M Utrecht. Goedemiddag, ik ben Chris Brink, tot 2 uur nog bij je. Met een plaatje speciaal voor Siska. Je wil graag Chris Norman horen en Nino D'Angelo. I Close My Eyes. Nou, kijk eens Siska, speciaal voor jou.

Het nummer werd beloond met een Academy Award voor het beste originele nummer en werd een wereldwijde dansklassieker. Ja, iedereen kent dit nummer toch? Ja, ik ken het ook nog, moet je nagaan. Ivy League is onderweg en dan zometeen nog even kijken naar het weer voor vandaag en de komende dagen. Hoe ziet het eruit met die regenbuien en die temperatuur? Dat is zometeen. Dit is Lonely Boy van Andrew Gold.

Ja, allemaal geweld en vrolijkheid met Andrew Gold, Lonely Boy. Maar het verhaal vertelt toch even wat anders, hoor. Ik vind het altijd een beetje een zielig plaatje. Ja, het nummer gaat namelijk over het levensverhaal van een jongetje dat in 1951 werd geboren en de volle aandacht van zijn ouders kreeg. Totdat er in 1953, dus 2 jaar later, een zusje werd geboren. De jongen voelde zich aan de kant geschoven en groeide op als een lonely baby. Ja, dat is andere koek, hè? Ja, dat wordt in de toekomst anders luisteren naar dit nummer. Nou, vanmiddag regen. Vanavond ook een beetje. Dat is een beetje het korte weerbericht van vandaag. Ja, het is niet veel, hoor. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Temperatuur ongeveer 21, 22 graden. Morgen wordt het iets beter. In de ochtend nog wat kans op regen. Temperatuur rond de 24 graden. En dan later in de week, beste mensen, temperaturen oplopen tot 35 graden. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Ja, ik zie jou bij een strandbal lopen. En ik heb geen idee wat je doet.
1: Nee, ik zie jou, dat liedje waar je het net over had, ik zie je mij aankijken. Ik denk, hij gaat hier iets over zeggen.
0: Natuurlijk, natuurlijk.
1: Ja.
0: Heb je al in mijn tas gekeken? Daar zit een ananas in voor jou.
1: Is dat de Erwin
0: Peters
1: ananas?
0: Een Erwin Peters ananas. Nou, zometeen ga je er iets meer over vertellen, denk ik. Zou leuk zijn.
1: Ja, dat was ik eigenlijk niet van plan. Maar
0: nu moest je wel.
1: Vraagt of je zelf... ja, dat was echt hilarisch.
0: Ja.
1: De Erwin Peters ananas.
0: Ja, dus ja, binnenkort overal verkrijgbaar. Oké, nou je hoort het, Erwin Peters, straks na het nieuws. Met daarin natuurlijk Pluk de Plaat. En ik heb altijd een soort voorbeschouwing zo meteen weer.
1: Je zit er ook in.
0: Zit ik er ook in? Dan gaan we gauw beginnen.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Annet Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan dat NOS Journaal. Ik zal ook duidelijk articuleren. De verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Op dit moment één melding van 15 minuten. De A2, dat klinkt als de ANWB-oproeper vroeger. De A2 Utrecht richting Amsterdam, daar staat er wel eentje. Tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost. Daar is een vertraging van 15 minuten. Zometeen echt zo'n typische zondagplaat. Jack Coltrane, Cold Like Elijah.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
16: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
25: De zomer vier je bij ons.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: vind dat serieus zo mooi. Echt, tja, het gospel. Go like Elijah. Halleluja. Goedemorgen, wou ik zeggen. Een beetje langzaam. Goedemorgen, goedemiddag. Ik heb zojuist in de tas gekeken bij Chris Brink. Ja. Dat zei hij. Hij heeft ook taartjes meegenomen. Gefeliciteerd, jouw vrouw was gisteren jarig.
1: Ja.
0: En jij begon zelf over, heb je in mijn tas gekeken? Ik was helemaal niet van plan om er iets mee te doen, maar het was... jezelf op de voorgrond zetten, zo mij dwingen eigenlijk om het erover te gaan hebben, over iets wat jij mij toestuurde.
1: Nou ja, dat is natuurlijk iets ook wel wat gebeurd natuurlijk.
0: Ja, dat is ook wel wat gebeurd, ja. Dat je er trots op bent, weet je, dat je het mij toestuurde en dat je mensen het mee lastig hebt gevallen.
1: Nou ja, kijk, het gebeurde om 7:00 s'avonds. En de hele nacht gewoon geen reactie, terwijl je het wel gelezen had. Ik denk, niet even van... Ah, dat is leuk. Nee, dat kan dan nou ja, later of zo. En toen ook nog het filmpje niet helemaal gezien hebben, ook nog, hè?
0: Nou, ik ben blij ook, want...
1: Nee, hij was wel leuk. Hij was gewoon...
0: Nou ja, die andere mensen lastigvallen en dat ze het ook nog geloofden. Wat ik wel blij ben, en dan ga ik vertellen, hoor, dames en heren, wat er aan de hand was, wat er is gebeurd. Dat heeft even wat tijd nodig. Chris, ik ben wel blij dat je mij met dat fruit identificeert. Want jij weet niet, maar dat is mijn favoriet. Ik vind dat altijd heel feestelijk. Ik zal het wel vertellen. Dus even voor uw beeld. Ik zet de beelden nog wel online, hoor.
1: Wat?
0: Maar ik kreeg een filmpje via de WhatsApp van Chris. Dit is wel een van de meest onschuldige, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij was met zijn vrouw in de supermarkt. En ze staan bij de ananassen. En je moet voorstellen dat ze een ananas kopen. En een dame die staat ook uit te zoeken. En dan gebeurt er dit. U herkent Chris wel meteen, hoor, denk ik. De supermarkt. Hij bekijkt een ananas en hij zegt...
2: Dat lijkt ook een beetje op RWP tussen dit, hè?
0: Dit is een vrouw. Dat is een vrouw.
2: Ja, vrouw pakt ook een Erwin.
0: Ja. Die vrouw.
2: Erwin Peters noemen ze die.
3: Is dat zo?
0: Ja. Is dat zo?
3: Deze specifieke ananas? Of,
2: Ja, specifiek, ja. Een beetje de kleur en...
0: Ja, dat is...
1: Ja, maar hier gaat het dus eigenlijk fout. En dat heb ik tegen Ingrid ook gezegd. Je moet niet gaan lachen, je had het door moeten zetten. Die vrouw die keek naar die ananas van... Oh, Erwin Peters ananas. Ik ken het helemaal niet. En dat wou ook al doorgaan. Ja, dat kun je zien aan de huid, zeg maar, van de ananas. En binnenkort zijn ze in aanbieding hier.
0: Oh, ja, ik koop zo'n fruit.
1: Ik weet maar, het heel leuk.
0: Ik vind het ananas. Je staat er ook zo te kijken. Mensen geloven dat ook. En ik vond dat die vraag. Ja, oh, specifiek deze? Nee. Weet je wel, eigenlijk bekijkt. Oh, dat is een MRP.
1: Ik vind het heel overkijken zo van. Oh,
0: ja, dat vind ik heel grappig en zo.
1: Ja, nou,
0: maar ik vind het blij. Het had echt een stuk fruit kunnen zijn, moet ik zeggen. Maar als ik fruit ging kopen met mijn ex-vriendin, dan vind ik. Ik vind het zo vrolijk, zo'n ananas.
1: Ja.
0: Wat ik heel naar vind, daar hebben ze ook nog een handje van gehad, dat ze het kroontje er al af hebben gehaald.
1: Ja.
0: Zonder kroon in, ik vind dat...
1: Fruit onterend eigenlijk. En het had ook groente kunnen zijn. En dan, het is erger dat het dan een broccoli was of zo.
0: Zien we mij een broccoli?
1: Ja, dat zal erg zijn. Die ananas is veel beter.
0: Ja, dat weet ik niet, maar ja.
1: Dat vind ik wel. Het is een vrolijk met een toetje erop en zo.
0: Ah, de vraag aan de luisteraars is leuk. Als jij een stuk fruit zou zijn, wat zou je dan zijn? Ja. Dat is ook een leuke vraag. Maar als jij jezelf moet identificeren met een stuk groente, dan wat zou dat zijn? Nee. Nou, het komt wel een beetje goed. Waarom ook? Het is dat je taart mee hebt genomen. Waar het om gaat, eigenlijk ligt het ook wel een beetje bij elkaar. Als jij een bloem zou zijn, wat zou jij dan voor een bloem zijn? Chris?
1: Een graftak. Nee, ik weet het niet. Ik denk dat het een...
0: Heb je favoriete bloemen, serieus?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben helemaal niet. Ik zie een bloem, denk dat is een bloem. En daar houdt het een beetje mee op. Nee, serieus. Ja,
0: dat is niet. Nou, rustig maar.
1: Nee, maar je kijkt echt van, nou ja, zeg.
0: Nee, maar nou ja, dan.
1: Een anjer. Is dat mooi? Een lelie. Een witte lelie. Nou, witte lelie.
0: Nou, ik heb namelijk zelf, want dat is de vraag ook. Mijn leven is iets veranderd. En toen ik vroeger vrijgezel was, kocht ik elke week een bos bloemen voor mezelf. Dat vond ik zo, dat is eigenlijk altijd niet... En dat vond ik leuk. En ik heb het voor mezelf, ja. En dat heb ik gisteren weer gedaan. En het staat dus... Het is een klein cadeautje, ik vond het zo grappig. Ik weet niet waarom ik het eerst niet deed. Maar ja, daarom is de relatie ook uiteindelijk... Ik nooit bloemen meenam. Nee, maar goed, ik ben even een vraagje. Welk cadeautje heb je zelf de tijd geleden gegeven? Wat is het laatste cadeautje? Het hoeft niet bloemen te zijn, maar welk cadeautje? Gewoon aan jouzelf. Dan heb ik het niet aan Chris, want die kan je kiezen waarschijnlijk. Dat welk cadeautje? Gewoon een klein iets. Stuur het naar de studio. En dan gaan we ondertussen muziek draaien. Sorry voor alles.

Even kijken, weet je dat 60% van de mensen het heel ongemakkelijk eigenlijk vindt om een cadeautje voor zichzelf te kopen? Dingen waar Chris geen last van heeft. We vinden het verwendisch, nou, of egocentrisch. Nou, je mag jezelf ook wel eens verwennen.

wat gezellige mensen. Gerard Joling niet voor één keer bij Radio M Utrecht. En daarvoor is Cindy Coast en I See Your Face Again. Het is er tijd voor. Ben je er klaar? Oh, trouwens, dat is wel leuk dat Gerard vertelde bij Chantal Jansen dat hij zich wekelijks beloont met een bos van minstens 50 witte rozen op zijn keukentafel. Dus ik kan altijd...

0: Pluk de plaat. Ik neem één uberbekend liedje. Ik heb de tekst in een heel ander jasje gezet. Soms ook in een andere taal. Nou, niet alleen soms. Ook nu en op een heel andere melodie. Pas bij de zondag. Jij mag het originele nummer en de artiest raden. Stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Mocht je dat onverhoopt voor de allereerste keer doen, download dan gratis de RTV Utrecht app. Heel handig ding. Maar dan kun je ook een bericht sturen naar de studio rechtsboven. App ons komt het hier binnen. En als ik je dan straks aan de telefoon heb, dan mag je uitzoeken. Pluk de plaat. Oké, ik ben heel benieuwd. Chris zit hier ook nog. Ik ben heel benieuwd of... kijk, dat is wel grappig als jij gaat denken. En dat het ga je heel moeilijk kijken en zo. Ja, maar ik ken deze plaat. Mijn brillen gaan een beetje beslaan.
1: Dus ja, ik ben niet zo emotieloos als jij. Hè. Ik heb gewoon mimiek in mijn gezicht.
0: Oké, okay. En dan daar gaan we. Ben je klaar voor? Daar gaan we.
2: Welkom!
0: Ja, het is zondag, hè?
2: Welkom bij Pluk de Middag!
0: Ja, goedemiddag.
2: Ja. Bij Radio M Utrecht.
0: Allemaal omhoog, ja.
2: Wat is het goed wat jij er bent vandaag.
0: Oh, dankjewel. Ja, iedereen, hè,
2: wat hebben we toch? Prachtige luisteraars.
0: Ja, dat is waar.

0: fantastisch. Je weet het niet?
1: Jawel, week, weet hem.
0: Dit gaat naadloos over. Ja, past perfect bij de zondag. Dus laat weten wat jij denkt dat de originele titel en artiest is. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. DRTV Utrecht, app rechtsboven, app ons. Ja.

Even kijken hoor. Nee, er komen niet echt verkeerde antwoorden. Nee. Het is, Andrea, het is niet... Het had gekund. Liefde voor muziek van Raymond van Groenewoud. Wat het wel is, ik heb een heel bekend liedje... heb ik in een ander jasje gezet, een andere taal... en een andere, op een andere melodie. Past perfect bij de zondag. Als jij denkt te weten wat het is... stuur dan zo snel mogelijk een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dan heb je kans dat je zo gaat bellen. Wat is dit origineel? Die gaan we even rekenen.

0: Fantastisch. Tenminste, ik vind het zelf leuk. Er zijn, ik geloof dat ik iets van 35 versies heb gemaakt voordat ik tevreden was. Als je denkt te weten wat het is, stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Rechtsboven een app ons heb ik je zo meteen aan de telefoon. Dan mag je zoeken. Ja, dat klopt inderdaad. Een weerbericht, Chris heeft het.
1: Ja, ik noem het maar smotsig weer. Smotsig in het kader van de nattigheid buiten.
0: Smotsig.
1: Ja, smotsig. Van het west naar oosten, buien over het land. Tussen de buien door schijnt de zon heel af en toe. Gezondheid. De temperatuur die loopt niet verder op dan 23 graden. Maar de komende dagen schakelen we over op zonnig zomerweer. Woensdag temperaturen oplopen tot 35 graden.
0: Heb je nog een waarschuwing voor de scheepvaart?
1: Windkracht 5 tot 6 en Vlissingen 7.
2: Goedemiddag met Erwin Peters.
3: Radio M Utrecht. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

Ligt het nou mij of is alles een beetje gospel geworden? Dat is ook al, hè? Grease Lightning van John Travolta bij Radio Web Utrecht. Daar luister je naar en wij spelen het spel, tenminste.

0: Met Margreet.
1: Met Margreet, hallo. Met Erwin, hi.
0: Oh, hallo.
1: Hi, nou, leuk.
2: Ik dacht eerst, ik krijg een voicemail met Margreet. Kan uw antwoord niet, kan uw oproep niet beantwoorden, maar je bent er. Margreet is leuk. Hallo.
0: Ja, hallo.
2: Hallo, Margreet. Nou, dames en heren, applaus voor Margreet. Ja, we zitten een beetje in de gospel de hele tijd. Hoor je dat ook? Valt jou dat ook op of niet? Dat Grease Lightning net met daarvoor Go Like Elijah en de opgave van... hoe heet dat? Pluk de plaats ook wel redelijk gospel. Nou, het is echt een zondag. Ik vind het wel gezellig eigenlijk.
0: Nou, je maakt er een gospel van, omdat het over iets gaat. Bedoel je? Ja.
2: Nee, ik bedoel heel veel gospelachtige plaatjes in de
0: toon.
2: Nou, ik vind het meer, valt er niet op.
0: Nee, ik vind het wel leuk.
2: Ja, nee, ik ook.
0: Altijd.
2: Toch? Ja.
0: Ja.
2: Was hij, Margreet, als jij een stuk fruit zou zijn, wat zou jij dan zijn? Chris vond
3: ja,
2: ananas.
3: Ja, serieus hoor.
2: Ja.
0: Oh, man.
3: Stel je voor dat je in de supermarkt loopt en dan langs al die schappen en dan zie je fruit liggen, denk je, dat ben ik. Dat past lekker bij me.
0: Nou, ik denk druiven.
2: Groen of... Oh ja,
3: dat kan druiven. Blauw.
2: Druiven. Oh ja, blauw. Het is grappig, maar het is wel, ja, ik heb het echt met ananas. Ik vind dat altijd feestelijk.
0: Oh ja,
2: blauwe.
0: Ik ook, ja.
2: Heb jij dat ook?
0: Niet dat ik het ben, maar dat vind ik wel heel lekker.
2: Ja, ik vind het lekker, maar ik vind het ook heel leuk. Met het kroontje en zo. En ik hou er niet van als in de supermarkt hebben ze ook wel eens de neiging om die kroontjes er al af te halen. Vind ik zo'n beetje zo'n onthoofde ananas. Dat vind ik dan weer,
0: ja.
2: Dat vind ik dan weer niks. Zo, maar
0: dat is zielig,
2: ja. Ja, vind ik ook zielig.
3: Maar het is uiterst serieus, hè? Want nu hebben we wel een beeld van Margreet, blauwe druif. En jij, ananas. Dus voor de luisteraar is het echt visualisatieradio. Echt fantastisch dit.
2: De muzikale fruitmand is het. Dat hadden we vroeger ook. Nou, Chris...
3: Ik ga zo naar huis, ja. Okay.
2: Ja, je moet naar huis. Ja. Chris, die blijft altijd een beetje hangen. Hij heeft niet zo heel veel. Mag ik even kijken? Margreet, de opgave. Ik had trouwens ook nog een andere versie. Ik had namelijk ook nog deze versie. Eigenlijk van...

0: bij mij bent.
1: Ik had ook een musical versie, maar deze hebben we gebruikt. Dan komt even een klein stukje de opgave. Wat is het?
2: De hemel moet een engel missen.
1: Hoe moeilijk was die? Niet, denk ik, hè?
3: Nee, helemaal niet. Nee.
1: Nee?
3: Nee.
1: Oh. Nou, nee. Ja, had je hem ook echt meteen, of niet?
3: Meteen had ik hem, ja.
1: Nou.
3: Ja.
1: Nou, wacht even hoor, ja. En daar komt hij. Wat is het?
3: Oh. Het is volgens mij Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares.
1: Ja, officieel ook, ja. Iedereen wordt gek, ja. Ja, nou, Heaven Must Be Missing an Angel, inderdaad. En ik denk, hij past er perfect bij, die plaat. Ik vind dat hij fantastisch, toch? Of niet? Dat past ook. Ja, Heaven Must Be Missing an Angel, dat is toch ook wel een beetje gospel. Nou, ik zeg, Margreet, gefeliciteerd. Jij mag uitzoeken.
3: Ik heb... Leuk, joh.
1: Ja, dat had niet verwacht, toch? Ja, nou, nee. Ja, leuk. Let's say, even terug. Nu is het niet. Je mag uitkiezen of een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, koeltasje, rugtas of een avondje lekkere aardbeienpellen met Chris.
4: Ja, of een blauwe druif.
3: Ja,
1: het laatste
3: heb ik al in huis, hè. Dus...
1: Ja, Chris wil je niet, hoor. Ja.
3: De shopper dan.
1: De shopper? Ja, we noteren, Chris noteert de shopper.
4: Shopper,
1: oké. Okay.
4: Margreet,
1: shopper
4: is met een druif.
1: Ja, shopper is met een SH, Chris, niet blauwe, SJ, blauwe niet druif. SJ, op. Ja. Oké, okay, dankjewel, Margreet, blijf heel even hangen. Dan gaan we even je gegevens noteren. Sorry voor alles. We gaan even checken de gegevens, zodat ook de shopper met SHOPPR aankomt. Want shopper schrijf je met een H, Chris, niet met een J.
4: Oh, sorry.
1: Dat is met twee P's.
4: Duurder, denk ik.
1: Oké. Okay. Margreet, sorry voor alles nogmaals. We gaan het draaien.
3: Jij bedankt. Ja.

schijnt dat dit... Lennart Nijg, hè, is degene die dit geschreven heeft. Dat is een familie van Astrid. Dat is Astrid Nijg. Ik doe wat ik doe, toch of niet? Schreef deze tekst op het viltje van een Amsterdams café. Toen de rook zo dik hing dat de barman niks meer kon zien. En Boudewijn de Groot vond de tekst eerst... moet je nagaan. Boudewijn de Groot vond de tekst eerst veel te zweverig. Maar nam het onder druk van de platenbaas toch op. Dit is Radio M Utrecht. Daar luister je naar. En de vraag die ik aan je heb gesteld is... wanneer heb je voor jezelf een klein cadeautje, een cadeautje gegeven? Jaap van S die zei net trouwens van... ik kan niet meedoen met Pluk de Plaat... want ik ben onderweg naar een winkel om mezelf een cadeautje te geven. Ja, dat kan. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Hoor je zo meteen? De Jackson 5 naar Madonna. En de Borderline. Klinkt van mij.

0: De Jackson 5. We hebben alleen buizen met vieren, vijf. We hebben nog meer, maar dan een damesuitvoering. Zometeen, meteen na 3 uur, hoor je bij Radio M Utrecht de Dolly Dons.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder of leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien. Tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
17: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
18: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
23: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
24: Hot time, summer in the city. Back of my neck in the
25: zomer.

De meiden van de Dolly Dots kregen echt slaande ruzie met de producer over de outfit in de videoclip. Want Angela die wilde absoluut geen roze beenwarmers dragen. En ze gooide de beenwarmers vanuit het raam van een hotel ergens recht op het dak van een auto van de producer. Nou ja, goeiemorgen. Oh, ik kreeg ook nog een berichtje dat de buurvrouw dit nummer elke zaterdagochtend op volume 10 draait tijdens het ramenlappen. Nou, dat mag hoor. Goedemiddag, ik ben Erwin.

0: Jazz, Blondie bij Radio M Utrecht en Heart of Glass. Glass. En daarvoor UB40. You know, I can't help falling in love bij vrienden van Radio M Utrecht. En de vraag die ik je aan het stellen ben, dankjewel daarvoor. De vraag die ik je stel is, ik heb gisteren weer een keer bloemen voor mezelf gekocht. Welk cadeautje heb jij voor het laatst gegeven? En door de heel veel boeken worden er ook gegeven, zie ik al. Maar ook magneetjes voor de koelkast. Serieus? Andrea, ben je daar? Hallo? Even kijken, gaat hij over? Is het gelukt? Even kijken, proberen. Oh, we gaan even bellen.
1: Het nummer dat u belt is buiten gebruik.
0: Dat denk ik niet. Even kijken hoor, want ook een koelkastmagneet uit Montrose. Sterker nog, maar die is zo vers. Die heeft nog niet één keer volgens mij op de koelkast gehangen dan. Dus even kijken. Ze zei al, ja, ik hoop dat het lukt met de verbinding. Het is een leuk verhaal, wat een gezellig verhaal. Een verbinding. Nou ja. Ja, daar is ze.
2: Andrea
0: met Erwin, hallo. Goedemiddag.
2: Hi.
0: Hi. Zit je op dit moment in de bus ook gewoon?
2: Ik zit gewoon in de bus, ja.
0: Ja, met hoeveel mensen zit je in de bus?
2: Een stuk of 60, geloof ik.
0: Oh, echt? Is dat ook de gemiddelde leeftijd, denk je?
2: Nee, alle leeftijden.
0: Oh, ja, wat leuk, man. Je bent, hoe heet dat? Je vraagt wat het laatste cadeautje aan jezelf is. Dat is een koelkastmagneet uit Montreux. Maar volgens mij heeft hij de koelkast nog niet eens gezien. Want hij is echt vers.
2: Hij is echt heel vers, ja.
0: Hey, maar vertel.
2: Ja, mijn dochter is geslaagd voor de MBO-4-opleiding.
0: Yay! Ja.
2: En ik had beloofd toen ze aan de opleiding begon, van ja, als je slaagt, dan gaan we samen een paar dagen ergens heen. En die trip of iets dergelijks. Nou, toen heeft ze deze reis uitgezocht.
0: Oh, je hebt ook wel een beetje. Je hebt niet gezegd, dan gaan we daar en daar heen. Hè? Voor je het weet, snij je je vingers. Je denkt van, ik zet er iets heel groots tegenover. Maar hopen dat ze slaagt. Weet je wel. Nou, dan gaan we 4 weken naar Amerika. Omdat je denkt van, nou, dat gaat waarschijnlijk toch niet gebeuren. Dus heb je het aan de veilige kant gehouden? Maar wat leuk, joh. Hoe was dat? Hoe lang ben je weg geweest?
2: Wij zijn donderdagochtend om 4:30 thuis vertrokken.
0: 's Ochtends of 's middags?
2: Ochtend.
0: Oh, joh, midden in de nacht is dat. Ja,
2: ja, en toen ze om 5:30 in de bos zijn, dat was het ons opstartpunt. En daar vandaan zijn we via een stop in Eindhoven en Maastricht zijn we naar Zwitserland gereden.
0: En hoe lang heb je erover gedaan, eigenlijk?
2: Wij waren s'avonds om volgens mij iets van 6:45 of zo waren we bij het hotel.
0: Oh, dan heb je geen verkoopdemonstraties gekregen.
2: Nee.
0: Ja, kijk, dat was wel vroeger, weet je wel. Leuk hoor, ik krijg bijna een busreisje voor niks. Ondertussen kom je thuis met 6 gezondheidskussens, weet je wel, dat soort dingen.
2: En ja, wat leuk, nee, gelukkig niet, joh.
0: Ja, dat stel je voor. Maar als het is ook leuk om met je dochter te doen, denk ik, weet je wel. Bedoel, toch,
2: ja,
0: jij zegt, dat is het laatste cadeau. Ja, dat was het laatste cadeautje, zeg je. Dat is een koelkastmagneet. Maar ik denk dat het cadeautje, weet je, je hebt het haar gegeven omdat ze geslaagd is voor het diploma. Maar dit is toch een cadeautje waar je samen van geniet. Het is toch een enorm cadeautje. De busreis met z'n tweetjes en zo, ja.
2: Het complete is natuurlijk een enorm cadeautje. Maar ja, goed, jij vond het laatste wat ik gekocht had.
0: Ja.
2: Dan was
0: dat
2: echt een koelkastmagneetje.
0: Nou ja, dat is een beetje gek. Het koelkastmagneetje staat, ja, precies. Maar uiteindelijk meer. Toch dan dat.
2: En het reisje was natuurlijk wel een iets duurder cadeautje. Dat was geen klein cadeautje natuurlijk.
0: Nee, ja, maar we samen, ja, weet je, maar het is onbetaalbaar, toch? Ik hoop dat je een beetje leuke mensen ook hebt gehad. Of zijn het leuke mensen? Wordt er gezongen in de bus?
2: Nee, wordt niet gezongen, maar wel leuke mensen. En ja, we hebben ontzettend veel mooie dingen gezien. Heel erg genoten. Gisteravond geweldig uit eten geweest. Veel om gelachen. Dus ja, mijn dochter mocht gisteren, het was haar dag, dus zij mocht kiezen wat we gingen doen.
0: En?
2: Dat werd de Bloemenboulevard van Montreux. Nou, dat was fantastisch mooi.
0: De Bloemenboulevard? Dat klinkt heel goed.
2: Ja, dat was echt fantastisch mooi. Zoek maar eens op.
0: Ja, ik was al bijna bezig. Ja, ik was echt, ja, dat ga ik meteen even doen. De Bloemenboulevard, wat mooi.
2: En toen had ze een restaurantje gezien. Mam, zei ze, gaan we hier vanavond eten? Ja, zij mocht kiezen. Nou, prima, gaan we daar eten. Athene. Ja, Zwitserland is al niet heel goedkoop. En dat was, denk ik, bijna wel het duurste restaurant van de rondtrein.
0: Oh, vertel me, wat moest je betalen? Wat was het?
2: Hoeveel? Inclusief de man één drankje, €92.
0: Oh. Ik weet niet, jij gaat niet zo heel vaak uit eten in Nederland.
2: Nee, maar wij gaan in Nederland ook niet zoveel uit eten.
0: Nou, wees blij.
2: We hadden alleen maar een hoofdgerecht, hè. Maar,
0: ga maar niet in Nederland.
2: Fantastisch lekker.
0: Oh, nou, fantastisch. Nou, een volle buik, ja, en een koelkastmagneetje. Waar gaat de volgende reis heen trouwens? Of gaat ze nog verder met de opleiding?
2: Zij gaat verder studeren en gaat naar de HAS in Den Bosch.
0: En dan hoe lang is ze daarmee bezig dan?
2: Ja, nog 4 jaar.
0: Oké, kun je 4 jaar sparen, hè, voor de volgende trip, denk ik?
2: Nou, maar ga je eerst een jaar sparen. Volgend jaar studeert de volgende
0: avond. Oh ja, dan krijg je dat dan. Echt, ja, krijg je. Iedereen, weet je, iedereen belooft je van alles. Oké, nou, waar gaat die reis dan heen, even tot slot? Of weet je dat nog niet? Volgend jaar?
2: Nee, dat weet ik nog niet. Ja, ze wilden zelf heel graag naar Curaçao, ja, maar dat gaan we niet doen.
0: Ja, oh, dat gaan we al. Ja, baas boven baas. Hele goede reis terug, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Tot de cruise hier. Oh, fantastisch.

0: dam, dam. Rod Stewart staat voor je klaar. Zometeen ook spelen met het spelletje 3 voor 4. Nou, het af en toe een paar spatten regen. Het wordt een graad of 21. Even kijken, vannacht daalt de temperatuur. Het kwik daalt tot een graad of 16. En dan morgenochtend, heel vroeg in de ochtend, dan kan er nog een spatje regen vallen, 16 graden. Morgen wordt het zo goed als droog, behalve dan even in de middag een klein spatje regen. En het wordt een graad of 20, 21.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

duren. Oh baby, put your lips around my shoulder. Dit is Rod Stewart bij Radio WM Utrecht. En tonight is the night. Nou, zo lang gaan we niet wachten, want nu gaat het gebeuren. Ja, 3 voor 4. Jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio WM Utrecht. 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. En het kan werkelijk maar overal in zitten. Hetzelfde woordje of onderwerp in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of de artiest zitten. Ben jij er klaar voor? Dat zijn dus 3 platen, 3 aanwijzingen noemen we dat. En

sta je ook gewoon een beetje mee te hupsen, hoor. Ik bedoel, we hebben geen webcams, maar... Oké, dat was, ik had het bijna gezegd, joh. Aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio Rem Utrecht, Upside Down. Ja, waar gaat het heen, hè? Dat was aanwijzing nummer 1. En ja, 3 platen met een overeenkomst, 1 overeenkomst. Mocht je een idee hebben, dan stuur even een WhatsApp-bericht, hè, naar de studio. Ik wil bijna zeggen, je weet hoe het werkt, maar dat wil helemaal niks zeggen. Stuur een berichtje, dat, als je dat echt voor het eerst doet, stuur dan via de WhatsApp van de RTV Utrecht app. Die is gratis te downloaden. Heel handig ding. Maar dan kun je ook communiceren met de studio. Rechtsboven, app ons, komt het hier in de WhatsApp. En de rest doen we, zoals vrienden doen, ook gewoon de rest via de WhatsApp. Dit was aanwijzing 1. En dit is dan aanwijzing nummer 2.

Hoe vaak kun je het refrein zingen? Nou, ik weet niet of het duidelijk is hoor. Maar dat was in ieder geval aanwijzing nummer 2. In het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Heb je hem al te pakken? Ja, app hem dan als dus naar de studio. Want zo meteen ga ik bellen. En dat volgende plaatje kan er bijna in het leesbril. 3 minuten en 19 seconden. En dan heb je de kans dat ik je ga bellen. Als je het antwoord goed hebt, en dan mag je uitzoeken. Aanwijzing nummer 2 gehad. En dit is aanwijzing nummer... Wacht even kijken, wat staat er dan? Aanwijzing 1, 2...

0: Sha 5-star. Zeg ik dat nou? Ja, ik zei het bijna. Want we spelen namelijk een spelletje. We spelen niet zomaar een spelletje. Wij spelen het spelletje. En dat spelletje heet 3 voor 4. En een regenachtig tentje ergens in Zeeland, volgens mij, of niet?
1: Goedemiddag. Ja, dat klopt. Het komt met bakken en een
0: oh, ja. We genieten even van de Nederlandse zomer.
1: Het valt allemaal down, zeg maar.
0: Ja, nee. Ja,

0: Maar kom je dat tentje nog uit? Ik bedoel, mijn vriendin wil altijd graag een keer kamperen. Maar ik denk, nou, maar op zo'n matrasje of zo. Maar ik bedoel, is het leuk? Ja. Of moest je
1: ja,
0: mee?
1: Ja, zeker. Is hartstikke leuk.
0: Ja? Met die regen?
1: En zeker met z'n tweeën.
0: Ja, is het leuk met z'n tweeën? Ja, ik ken ook stellen waarbij het helemaal niet leuk is. Dat hoor je dan namelijk op zo'n camping, hè, zo'n tent. Dat remt niks, hè? Dat hoor je van alles.
1: Een beetje te dicht bij elkaar zit.
0: Ja. Je ziet ook van alles, hè. Dat mensen niet altijd in de gaten hebben dat als je licht aan hebt en zo, dat je gewoon een soort van naar zo'n Chinees schimmelspel kijkt. Weet je ziet gewoon alles, weet je wel.
1: En dat is toch ook leuk?
0: Ja, zo ook. Ja, ik weet niet hoor. Maar ja, wat moet je anders als het regent, zou ik zeggen. Een beetje rubbycuppen. Maar je hebt de foto genomen, zie ik. En dat is in de zon, dus...
1: Ja, dat was gisteren.
0: Dat was gisteren.
1: Ja. Vandaag dan durven we het niet te zijn, maar dan is het een beetje een paar weer.
0: Het had ook AI kunnen zijn, hè. Dan kun je echt wonderen. Dan kun je je tentje ook lekker op de Curaçao zetten.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is het niet, hè.
0: Nou, vakantieman, gezellig, hè? Maar morgen dan gaat het...
1: Morgen wordt het beter, hè?
0: Ja, morgen wordt het beter.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor? 3 voor 4?
1: Ja,
0: want was hij lastig? Nee, wacht, 3 voor 4. Wat is 3 platen met 1 overeenkomst? Sjaak, zeg het eens. Wat was de overeenkomst tussen die 3
1: platen? Down. Down.
0: Ja, down.
1: De overeenkomst.
0: Ja, jij klinkt in ieder geval niet...
1: Niet zo down, hè?
0: Nee, helemaal niet. Nee, jongen, we gaan nu up. Up.
1: Up.
0: Up. Up ermee. Wacht even. Ik trouwens even goed kijken, hoor. Maar heb je ook niet... Achter die tent, daar staat volgens mij toch iets van een camperachtig ding, of?
1: Dat klopt, ja. Dat is een oude T4, hè. Zo'n oude bus.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik goed gezien.
0: Ja, maar... Waarom ga je dan? Waarom zet je dan die tent op? Waarom ga je niet in de busje?
1: Dat busje, daar slapen we in. En in die tent doen we een beetje een.
0: Dingen die in de tent doen. Oké, dat is goed, hè? Ja, ik denk
1: ik slaap niet op de grond hier, hoor.
0: Nee, dat bedoel ik. Oké, dat dacht ik. Ja, maar ik heb geen busje, ook geen tent ook. Maar dat busje. Dat is een goed idee. Ja. Ja. Nou, dat is, kijk, zo kan het wel.
1: Ik heb het zeker.
0: Wat zeg je?
1: Had je nog niet aan gedacht.
0: Nee, maar ik zag toevallig iemand op bezoek en die zei, er staat een busje achter. En toen, ik dacht namelijk, wat een held. Dat hoorde je toch in het begin, weet je wel? Een held van, in de tent en dat je daar... Maar dat was wel vol te houden, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: En je hebt in ieder geval iets te doen, want je kunt ondertussen een spelletje spelen. Iets anders dan Rummy Cup en Patience. Want je hebt gewonnen in 3 voor 4. Gefeliciteerd, het antwoord is inderdaad down. Ja, weet je nog welke platen je hebt gehoord? Kun je dat nog reproduceren? Weet je toevallig de titels? Of
1: Upside Down van Nessa.
0: Ja.
1: En Downtown van Patula
0: Clark. En die laatste?
1: All Fall Down van 5 Star.
0: Oh, je hebt gesamd, of niet ook? Ja, of ken je, ben je een kenner? Dat kan, hè? Ik bedoel, sommige mensen kennen al die titels, maar...
1: Ik heb een beetje hulp hier, hè. Die kent al die spelletjes en zo.
0: Oh, ja. Daar wil je geen spelletje mee spelen. Top 40 spellen, zo. Die kent alles, weet je wel.
1: Ja.
0: Nou, jij bent een winnaar. Jij mag uitzoeken. We hebben een shopper. Mag je kiezen een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of een rugtas? Wat ga je kiezen?
1: De shopper.
0: De shopper.
1: Ja.
0: De shopper. Die komt eraan. Die gaan we op zijn blijf even hangen. Dan gaan we je gegevens even checken. Dan gaan we ondertussen even vliegen met Everly Brothers bij Radio M Utrecht.

The Sound of the Screaming Day uit 1977. De Koldenieming bij Radio M Utrecht. Hij schreef het nummer trouwens in een hele gamele bus op weg naar een optreden. En de bus die kreeg een platte, lekker band in de polder. Waarna die gasten dus met hun gitaar op de motorkap de melodie stonden te testen, terwijl de monteur even het wiel verving. Dat is wel stoer hoor. Hey, jongen, jongen, jongen. Dit is Radio M Utrecht en dit is Pluk de Middag. En mag ik je voorstellen aan toen ze nog bij elkaar waren. Nick en Simon van Goed naar Peter. Naar Beter.

0: een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Over een paar tellen hoor je bij je vrienden van Radio Veronica. Ze geven, of Radio Veronica, zeg ik nou, Radio M Utrecht. Geef, hoor je share, die staat op kopjes te geven. Weet je hoe lang geleden is dat bij Radio Veronica heb gewerkt, jongens? Het was niet, niet zo leuk als hier. Eén melding, de A27, dat is Utrecht richting Almere. Tussen knooppunt Eemnes en Huizen. Daar een vertraging van 24 minuten.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht. Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line-cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

kregen net een berichtje. Een luisteraar die biechtte op dat ze stiekem een duur leren jasje kocht. En de prijskaartjes snel afknipte voordat ze thuis kwam. De vraag is namelijk, wat is het laatste cadeautje wat je aan jezelf hebt gegeven? Gewoon lekker aantrekken hoor, meid. Goedemiddag, hè? Dat hebben we wel eens gedaan, hoor. Oh.

0: FM Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Liefde van de man en Erwin gaat door de maag. Goedemiddag, dit is Pluk de Middag bij Radio in Utrecht. René vroeg en Welen en hoe de liefde gaat. Ik heb dat deed ik vroeger toen ik vrijgezel was. Elke week kocht ik een bos bloemen voor mezelf. Dat heb ik gisteren gedaan. Maar welk cadeautje heb jij voor het laatst gegeven? Een van onze topfans, kijk maar eens op Facebook, die schrijft... Ik koop graag een mooi boek voor mezelf. Er worden, boek open, telefoon weg. Voorlopig hoeft niemand iets. Wordt trouwens best veel gedaan. Ook gewoon een boek kopen en dan gewoon ook laten verpakken. Hè? En een cadeau verpakken voor jezelf. En zo, ja, waarom niet? Marianne Uitwaal die kocht Al het blauw van de hemel. Oh, die heb ik gelezen van me. En het is een heel mooi boek. En Marianne heeft dus ook dat boek als cadeau laten inpakken. En ze schrijft, ik ben er eens goed voor gaan zitten om het uit te pakken. Ja, dat vind ik zo goed. Je weet al precies wat erin zit. En toch denk je, rustig aan, even het strikje. Ja. Het boek was zo mooi dat ze het in één keer heeft uitgelezen. Ik kon gewoon niet stoppen. Ja, een bekend boek. Sera die gaf zich gisteren het e-book Treurvrouw van Camilla Läckberg cadeau. Ze is een groot fan en heeft bijna alle boeken. Sera houdt het niet voor zichzelf, want ze geeft het door aan 3 medelezeressen. Zo'n boek, cadeautje voor jezelf. En op de foto staat ook een mooie omslag. Even kijken hoor. Oh, Nederpelt heeft sinds vorige week een nieuwe cd-speler, hè? Cadeautje was niet moeilijk. Een geweldige cd van Crosby, Stills, Nash & Young. Een nieuwe cd-speler, jongen. Er moet natuurlijk meteen iets in. Dan staat zo'n ding er ook maar een beetje werkloos mooi te wezen. Maar wat ik ook, en dat vind ik ook mooi. Ik denk, Jannie, bel je ook vanuit die stoel, of niet? Bel je er nu vanuit, die stoel die je hebt? Heb je je telefoon aan je oor, want ik hoor je bijna niet. Oh.
1: Ja, nu is het telefoon.
0: Oh, zo, ja. Maar zit je op die stoel?
1: Nee, ik zit momenteel aan de keukentafel heerlijk te puzzelen. Maar s'avonds dan is het dus wel altijd heerlijk en relaxed voor de televisie.
0: Oh, Jannie.
1: Heerlijk een boek.
0: Ja, maar jij zegt het laatste cadeautje dat ik mezelf gaf was een duur cadeautje. Maar echt iets voor mezelf kopen doe ik zelf. Het cadeautje was een leren relax stoel. Je hebt ook leren relaxer in ieder geval. Maar je hebt een foto meegestuurd. Maar dit is wel, het is wel een mooi ding hoor. Het is een beetje modern met een soort voetdingetje wat je eruit kan halen en zo. En hoe bevalt die?
1: Supergoed, want ik heb gezorgd dat ik dus niet alleen mijn voetjes heerlijk omhoog kan doen, ook mijn rug achteruit. En er zit een soort hartnierfunctie op, noemen ze dat. Dan zak je dus met je billen wat onderuit, dat je nooit onderuit in die stoel zakt. Je zakt dus altijd heerlijk achterin dat je rug steun blijft houden. Oh. Ideaal. En 3 accu's erin, met een brengsnoer om te laden, 1 keer in de 2-3 maanden. Dus nooit geen snoeren. Ideaal.
0: Dat is een elektrische stoel. Oh, dan denk ik toch aan andere dingen, maar... De elektrische stoel denken en andere dingen. Maar, en nu denk je vast ook van... Dat had ik veel eerder moeten doen.
1: Ja, dat had ik inderdaad veel eerder moeten doen. Ja, ik loop met een versleten knie en een zere rug, dus... Ideaal. Nou kan ik tenminste
0: openen. Maar nu kan ik het goed naar mezelf verantwoorden. Hè? Nu hoef ik me niet zo schuldig te voelen om hem te kopen. Maar eigenlijk had je het al... Ja, weet je, ik mankeer nog niks aan mijn knieën. Alleen aan mijn oren, zeg maar. Maar dat je gewoon lekker... Je had het al eerder willen doen, toch? Het is toch fantastisch?
1: Ja, het zat al jaren eigenlijk dat ik het heel graag wou. Maar dat komt gewoon niet van aan. Het is maar voor mezelf, doe ik niet.
0: Oh, dus... dat vind ik echt sowieso, weet je. Oh, maar ik vind echt, dan ben je toch wel lekker waard. Waarom niet? Ik bedoel, weet je, als je het kan veroorloven en zo, lekker genieten. Waarom, dat recht heb je toch? Waarom niet?
1: Ja, ik vond dus inderdaad dat ik er nu wel tijd voor had en ook recht op had. En ik vond het dus, ik denk als ik het nu niet doe, hoef ik het nooit meer te doen.
0: Nou, dat wil je, weet je, als je het kan veroorloven, dus weet je, de volgende keer, ik doe het gewoon. Weet je, als je het kan, ik gun het mezelf. Waarom niet? Hè?
1: Tof. Ja, het zijn dan ook wel bepaalde dingen dat je dus toch wel over zo'n 3.000-4.000 euro gaat praten. Maar ik denk, maar mag het.
0: Goed zo.
1: Af en toe moet dat kunnen.
0: Nou, helemaal mooi. En jij hebt mij ook overtuigd. Maar geniet ervan. En lekker hoor. Je hebt mij helemaal overtuigd. Ik ga hem ook kopen. Zoiets, denk ik. Je hebt hem aan mij verkocht.
1: Ik zou het zeker doen. Ja, ga in elk geval eens kijken.
0: Oh ja, mag ik ook even bij jouw inkomen zitten dan misschien?
1: Kom maar.
0: Dan kom ik er niet meer uit. Nou. Dankjewel, Jannie. Veel plezier. En geniet ervan. Oh, heerlijk. Ja, je ziet zo maar fantastisch. Gun jezelf dat soort dingen nou toch.

0: Je zet Ra bij je vrienden van Radio Utrecht. En dan die beta-verheerszaken. Even kijken, we pakken de actuele erbij. Het is nu 1 minuut over 4:30. Hoe zit het met de weer? Er kunnen maar een paar spatje regen. Nou, net kwam mijn bakken eruit. En ik hoor mezelf zeggen. En volgens mij is dat een teken. Oh, dat is goed voor de tuin. Ik hoor mezelf gewoon zeggen, vol overtuiging. Het wordt een graad of 20. Vannacht wordt het een graad of 16. Wolken. Morgenochtend dan blijft het ook wel zo goed als droog. Het morgen ook trouwens. Wolkjes, af en toe een stukje zon. En een gaatje of 21 in de schaduw. Dan de verkeersinformatie met 1 melding. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen. Er is een aanrijding gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht. Zorgt voor een vertraging van 16 minuten.
1: Pluk de middag. Hoi. Met Erwin Peters.

relax. Je luistert naar Radio M Utrecht. Met, ik vind het zo'n leuke plaat, Desmond Dekker. Bij Radio M Utrecht. Ja, dan is het 4:05. En dan zo meteen over een half uurtje. Heb je in ieder geval rust, dan ben ik klaar. Maar dan een van de hoogtepunten, vind ik zelf. Een van de allerleukste shows. Is het Gouden Weekend met Edwin Meerman. En daar is het dan ook 26 juli, maar dan in een ander jaar. En jou de vraag aan de hand van wat aanwijzingen om erachter te komen welk jaartal dat zou zijn dan, denk je. Het is dan echt, het is dan snikheet in de provincie. We zitten echt midden, maar ook echt midden, in een historische hittegolf. De Utrechtse parken die liggen helemaal vol. En op de radio volgen we dan de laatste loodjes van de Olympische Spelen in Montreal. Ja, waar de Nederlandse zwemmers en wielrenners de medailles aan elkaar rijgen. In onze regio draait het vuur vol op de toekomst. De allereerste voorbereidingen voor de nieuwe Utrechtse wijken Lunetten worden getroffen. En Overvecht stroomt vol met jonge gezinnen. Ja. Weet je nog, Winnie, heb je al enig idee dan, of niet? Even rekenen in guldens. Een liter benzine kost je aan de pomp precies 95 guldencent. Ja, een ijskoud fluitje bier in de neuden kost 1 gulden 10. Ik reken er maar niet meer om, want daar word je echt helemaal rijk van. En een frietje met mayonaise met 1 gulden 15 bij de bekende frituur van de Berg op de Vredenburg bijvoorbeeld. Droom je van een eigen stekkie? Een gemiddelde woning in de provincie Utrecht kost dan zo'n 155.000 gulden. En terwijl je in het centrum van Utrecht voor 130.000 gulden, moet je nagaan, een prachtig pandje bezit. De wiegjes in de regio die liggen die week vol met baby's die luisteren naar de populairste namen van het moment. Dennis en Monique. En in die zomerse aanbieding uit de krant, bij de V&D scoor je een opblaasbaar zwembadje voor 19,50 gulden. En bij de Kijkshop haal je de nieuwste hype in huis, de draagbare cassette recorder voor 89 gulden. Nou, zometeen om 5 uur is het hier. De week van 26 juli, maar dan 1976. Edwin Meerman in het Gouden Weekend. En dit is Supertramp.

0: niks aan doen. Maar dan moet ik, dus, moet ik hier aan denken en dit soort dingen.
1: Attentie, attentie. Alweer een winnaar.
0: Oké, okay, die ben ik aan de kans. Nou, ik weet niet, ik heb er zo'n kermisgevoel bij. Bij dit, maar dat zal je niks verbazen, denk ik. Met mij. Eén grote kermis. Zelfs op zondag. Goedemiddag. Ik ben Erwin en dit is Pluk de Middag nog steeds. En dankjewel voor je berichtjes. Ik heb, ja, weet je, is dat raar? Ik heb gisterochtend de bloemen voor mezelf gekocht. En dat is heel lang geleden. Ik zei net tegen Jannie, die had een nieuwe. Zei echt, wat een tas, joh, met accu's erop. Ik zei, dat is een elektrische stoel. Maar het is echt een, zo'n luxe, zo'n foto waar je gewoon heerlijk in kan zitten. Dus mag ik ook wel een bordje bloemen kopen. Maar welk cadeautje heb je jezelf voor het laatst gegeven? Laten we gewoon eerlijk zijn. Echt een cadeautje. Gerda van Eck die schrijft, ja, een tijdje terug heb ik een flauwe power blouse gekocht. Die ik eigenlijk niet nodig had. Een grappige, die had ik eigenlijk helemaal niet nodig. Maar ik vond hem zo leuk. En dan weer die verontschuldiging. Ja, ik geef overigens vrij weinig voor mezelf hoor uit. Ja, dat is een probleem ook. Gewoon lekker aan jezelf geven, vind ik. Het begint altijd, ja, ik had hem niet nodig. En één keer hangt hij dan toch in de kast. En dat is ook hoe zo'n blouse werkt. Ik zeg, ga door. Het is nog veel erger. Ik heb ooit een keer een... Ja, oké, ga ik het vertellen. Ooit, ik denk... het belangrijkste bij dingen kopen is dat er een klik is. En ik weet niet wat me gebeurde, maar ik heb een of ander duur merk... een shirt gekocht, nooit aangehad. €250. Nooit aangehad. Dat vind ik dan weer zonde, hè. Gisteren heb ik zelf een heerlijke deep tissue massage verwend. Dat doe ik wel vaker. Het is een cadeautje. Goed zo, Tineke, serieus. Dat klinkt heerlijk. Al hoor ik van mensen ook wel eens tijdens zo'n massage... denk van, is dit nou ontspanning of word ik langzaam opgevouwen? Weet je, zoiets. Mira de Kruijf die kocht een zilveren hartje van Buddha to Buddha. En ze schrijft, ja, normaal ben ik niet zo van een merk. Ik ga nooit naar de kapper of schoonheidsspecialisten. Maar dit hartje symboliseert de liefde voor mijn kinderen en kleinkinderen. Ja, vind ik mooi. Het is niet zomaar een sieraad. Daar zit dan gewoon een verhaal aan vast. En Jaap van Es. Ach ja, Jaap die blijft Jaap. Ik heb een boombox. Een boombox en een nieuwe Bluetooth koptelefoon gekocht. Speciaal voor de buren. Want dan kan ik even lekker prutsen met muziek streamen en films kijken... zonder Sylvia ermee lastig te vallen. En ja, nog vaker geef ik mezelf klusspullen cadeau. Ja, een boombox en een nieuwe Bluetooth. En waar gaat hij naar luisteren? Muziek streamen en films. Muziek en natuurlijk Radio M, hè? Dat klinkt echt goed, joh. Echt. Klinkt nog veel beter. Dankjewel. Ik kocht een kleine dure handkettingzaag. Meer uitleg geeft Gerrit ook niet. Ach, de ketting zo.

Jij bent zo Jeroen van der Boom bij Radio M Utrecht. Daar luister je naar. En we zijn nog bezig. Oh, Jeroen trouwens. Het is een cover van een Spaanse single. Hè? En hij nam de plaat op, die Jeroen. Gewoon dat hij zo'n zware griep had dat zijn stem bijna kwijt was. En dat deze geluid was nou juist een van de redenen dat het op één kwam. En Jeroen biecht er trouwens op dat hij zichzelf na een optreden altijd beloont. Het is echt gewoon een kanlijn. Een grote zaak patat met een frikandel special. Oh joh, daar heb ik ook wel zin in trouwens. Oh ja, het was 2007, hè, die plaat. Jij bent zo. Even een zakje patat was 4,50 euro. 2007 bij Manneke Pis. Nee, dat kan niet. 4,50 euro. Hè? Ja, 2007. Patat. Oh, heerlijk. Ik heb nou ook zin in een patatje. Ik heb ook zin in een broodje Mario. Ik heb overal zin in nu. Dankjewel. Gelukkig is het bijna 5 uur. Over dingetjes geven trouwens. Hallo, zegt Klozine. Ik heb mezelf de laatste tijd meerdere cadeautjes gegeven. Klinkt als achterstallig onderhoud. Meer mensen doen. Een robotstofzuiger. /dweil. Oh ja, heb je die ook al? Een mooie schilderij voor aan de schutting. Een chique ventilator draadloos, dus overal inzetbaar. En de laatste, een laptop. Oh, laptop vooral in de tuin, want ga niet graag alleen in de tuin zitten. Dus heb ik hem even verwend voor mezelf. Dus soms is dat nodig. Nou, het klinkt als achterstallig onderhoud. Zo van, nou is het genoeg en nu ga ik het gewoon doen. En gelijk heb je. Zometeen heel veel plezier met Edwin Meerman. En dan is het de week van 26 juli 1926.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
3: Oh, dat is vroeg, hè? Nou, tot zover dan. Pluk de middag op deze zondag 26 juli. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Ik hoop dat je er aanstaande vrijdag ben ik niet, ben ik vrij. Daar kom ik achter. Daar ben ik niet mee bezig. Tot zaterdag.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Als je Vodafone Mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer data en snelheid,
18: hoe groter die korting.
17: Dat is One van Vodafone
18: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè?
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
24: Hot time, summer in the city.

0: Het was eigenlijk veel te warm misschien wel om te dansen 50 jaar geleden. Dat waren Casey en de Sunshine Band en Shake Your Booty als ons aperitief deze smaakmaker.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En elke 14 dagen zijn we even terug in dit jaar met deze week dan vooral. En nu dus eind juli en nog altijd die hete zomer waar we middenin zitten in juli 1976. Met straks in het volgende uur de top 10 van de nationale hitparade. Dat is altijd even spannend. Wat staat er deze week op nummer 1 inderdaad? Nou, deze jongens zijn er al wat eerder. En ook de nieuwe van Queen staat klaar. En die jongens hadden ook een mooi aandeel in de nu volgende van Eddie Howell. Welkom terug in deze week van 1976. Dus ook in het goud, hè?

En zo scheen het Spaanse zomerzonnetje ook nog even via Rita Hovink deze week op 26 in de Nationale Hitparade 50 jaar geleden. Ay Dolores was dat. Het was nog zonder zomertijd, maar warmte dus genoeg. Ondanks dat is de Vierdaagse overigens goed verlopen, lees ik in de kranten van deze week in juli 76. Ja, en ook een shownieuwtje over een andere Nederlandse zangeres, Imca Marina. Het gaat ook nog eens over Dierenpark Rhenen. Oude Hans is dat. Showbericht ook over Willeke Alberti's is in het huwelijksbootje gestapt. En ook nog nieuws over Mars hebben we straks. En in het verlengde daarvan ook nog Ringo Starr. En op nummer 20 staat Looking Out for Number 1, Beckman Turner Overdrive.

0: Adieu.
1: Een chanson van Jeanne Mansel. Eigenlijk heet ze Jean Manson, een Amerikaanse die momenteel in Frankrijk ook woont. En ze heeft met dit liedje ook in Nederland een succes. Nummer 15 aan Van der Noor, Dier Adieu in de nationale hitparade voor een zwoele zomeravond, zeg maar. Nou, zometeen horen we een oude in een nieuw jasje. En daarvoor gaan we dan even terug naar het begin van de jaren 50. Een kwart eeuw eerder opgenomen door deze Hoagie Carmichael. My Resistance is Low heet het. Kun je ook behoren dat het begin jaren 50 is?
2: You touch my fingertips and my heart is aglow.
1: En de broer van Pieter Sarstedt van Where Do You Go To My Lovely, Robin, die heeft hem dus een nieuw jasje gegeven. En die hoor je zo meteen. We gaan eerst even naar wat berichtjes uit de kranten van deze week, 50 jaar geleden. Met ook wat shownieuws. En dan begin ik met Imca Marina. En onder dit berichtje en de foto lees ik dat ze stapelverliefd is op Anak. Dat is een schat van een aap die erg aanhankelijk is. Ze is pleegmoeder van een 4 maanden oude babyaap dus, waarvan de moeder, de echte Truus, bij de geboorte is gestorven helaas. En daarom reist Imca nu, als ze maar even kan, naar Oude Hans Dierenpark in Rhenen. En met zichtbaar genoegen geeft ze dan haar kind, tussen aanhalingstekens, de fles. En ander shownieuws. Onder grote belangstelling traden Willeke Alberti en John de Mol junior dit weekend om 3 uur in het huwelijksbootje in Blaricum. En dat was dan wel in de stromende regen, dus het was wel even wat minder weer. En daar werd de weg naar het stadhuis door het paar te voet afgelegd. En Willeke was gekleed in een jurk van Edgar Vos. En als getuige traden Willeke's enige broer Tony en een nichtje van John Ellie Dieriks op. Dan zoeken we het even wat hoger op. Het zoeken naar leven in de vlakte van het Gouden Land op de planeet Mars, daar gaat het nu over, kan gelukkig weer doorgaan. Want na 12 spannende uren bleek uit een naar de aarde overgezende foto dat de grijparm, die eind vorige week vastgelopen was, weer volledig ingetrokken kon worden. En dat is heel belangrijk. En op een tweede foto ontdekte men later tussen de rotsblokken in de directe omgeving van de Marslander de 10 centimeter lange borgpen die al deze problemen had veroorzaakt. In het verlengde daarvan ook nog even dit berichtje. Het gaat over Ringo Starr. Hij is een gokker in hart en nieren en bezocht het casino van Monte Carlo. En daar bracht hij enorme opschudding onder de deelnemers aan het backgammon-toernooi, waarvan op dat moment de finale partijen plaatsvonden. Eerst dacht iedereen dat het hier om een bezoeker ook van Mars ging die aangekomen was. Maar al snel werd het duidelijk dat het dus ging om niemand minder dan de ex-Beatle, die een grote verandering heeft ondergaan. Zijn baard en lange haren had hij namelijk allemaal weg laten halen. En plaatsgemaakt nu voor een kaalgeschoren hoofd. En ook die foto zie ik in de kranten van deze week. En de Vierdaagse is weer afgesloten. Het was een jubileumeditie voor de 60ste keer. Ruim 15.500 mensen hebben het volbracht. En we gaan nog even terug naar het begin. Die week.

0: Maandagavond, de 60ste Vierdaagse, begint met de traditionele vlaggenparade in het Goffertstadion en de huldiging van twee diamanten wandelaars. De 61-jarige heer Schipper Heijn en Mies Klaver-Budding, die volgend jaar haar 70ste verjaardag viert. Beiden lopen nu hun 41ste Vierdaagse.
1: Ik hoop dat volgend jaar het dubbel aantal deelnemers zal zijn. Want het is een prachtige sport en we hebben vier dagen gezondheid opgedaan. En pret en schrik en leut. Hey, ja, tegen.

0: En het was vooral warm dus in die week. En Corrie Konings inmiddels op de weg terug in de Nationale Hitparade met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En daarvoor dus dat nieuwe jasje voor Marie Sisters is Low. Dit is eigenlijk ook al een oude bekende uit de jaren 60. Jerry en de Pacemakers zongen het toen al. En nu geleend door Leen Huizer, een nieuwe zanger. Hij is ontdekt door Willem O. Duis. En zijn artiestennaam is Lee Towers. 30 jaar is die. En zijn eerste hit is een feit.
1: When you were through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark.

0: ging best goed zo met al die Nederlandse hits. Al 50 jaar geleden is je ook Jack Jersey en een solo plaatje van Mariska Veres. Ondertussen ook nog deze Liberation of Man, Soul in the 70s vooral. En Lovers on a Control is overigens wel op de weg terug, net als daarvoor Brotherhood of Man. En in het volgende uur de top 10 van deze week, maar nu is het tijd voor wat nieuwe plaatjes.
1: Look out! Hilversum 3,
2: Doedelschijf.
0: Hoewel, ook weer een ouwe. Vijftien jaar eerder opgenomen door Wilbert Harrison. En inmiddels is het doek gevallen voor Roxy Music. En Brian Ferry is op het solopad gegaan. En hij heeft deze dus een nieuwe jas gegeven. En krijgt extra aandacht op Hilversum 3 deze hele week. Let's stick together.

0: Lekker uit de hoogte. En het was Barry Gibb die hier de hoofdrol had op You Should Be Dancing van de Bee Gees. Getipt ook voor de Nationale Hitparade deze week in 1976. Daarvoor hadden we dus de toetelschijf en nog een plaat die zelfs twee steuntjes in de rug kreeg. En ook nog...
1: Afro's radio- en televisietip.
0: Dan gaat het om Elton John en Kiki Dee, dus het kon gewoon niet meer misgaan met deze.

0: Elton John met zijn goede vriendin Kiki Dee samen dus. En in duet op weg naar de Nationale Hitparade. En deze week dus met veel steun in de rug. Don't Go Breaking My Heart. 2 schijfjes zelfs op de radio. Volgende uur hebben we ook de top 10 erbij van de Nationale Hitparade.
1: Let's just kiss and say goodbye.
0: De Man from Manhattan hebben we al gehoord. Maar deze mannen van de echte Manhattans die zijn er ook nog in de top 10. En de Full House. Die zijn er ook bij straks dus. En ik had het al even over die Man from Manhattan, gezongen door Eddie Howell. Dat was vooral een productie van Queen. Nou, hier zijn ze zelf ook nog even met hun allernieuwste.

0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
15: Hè? Nu alweer?
14: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
15: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
14: Ook dan moet je aangifte doen.
15: Nou, goed dat je het zegt.
14: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
15: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En we zijn dus 50 jaar jonger. Candy Staten, een beetje een voorbeeldje was voor haar Aretha Franklin, dat kun je wel horen. En dit was ook nog een tip voor de Nationale Hitparade deze week in juli 1976. Young Hearts Run Free.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En één keer in de 14 dagen zijn we ook echt in het goud. Met op zondag dan dit jaar, met vooral dus deze week. Nou, eind juli, de zomer op volle toer op dat moment. De top 10 hebben we erbij, zometeen van de Nationale Hitparade. En even voor zeven nog een lekker zoet toetje altijd om mee af te sluiten. Om die 50 kaarsjes dan weer uit te blazen. Een toast op toen, inclusief Melba Moore. Was toen ook al een toast op toen met Fats Domino.
2: I found my thrill.
0: Hij was weer terug met deze klassieker.
2: Oh, Blueberry Hill.
0: Maar eerst stappen we even in bij Air Bubble.

0: Geschreven en geproduceerd door Van McCoy van The Hustle, even daarvoor. Dat geluid komt hier ook wel in terug. En de stem van Melba Moore. En ook dit was nog een tip voor de Nationale Hitparade deze week in 1976. En this is it. Nou, zometeen de top 10 van 50 jaar geleden. Ik heb eerst nog even een fragmentje. Het was toen dus ook warm en het was een echte sportzomer met het EK voetbal in Joegoslavië, wat net was afgesloten. De Tour de France, de Vierdaagse en hadden we ook nog de Olympische Zomerspelen in Montreal. Hier is nog een stukje van de NOS. Een pikant is het wel een beetje, hoor.
1: Olympische hoogtepunten van het afgelopen uur.
0: Hans Hoogendoorn.
2: Over hoogtepunten gesproken. Buiten de pure sport zijn ze er ook in Montreal.
3: Hoeveel broekjes heb je
4: dan? Nou, ik speel nu in het zesde broekje dit toernooi al.
2: Een woordvoerder van het Maisonneuve Rosemount ziekenhuis in Montreal, dat tot taak heeft ziekten en ongevallen te behandelen die verband houden met de Olympische Spelen, heeft donderdag bekendgemaakt dat het aantal patiënten dat zich wegens geslachtsziekten aanmeldt 5 maal hoger is dan normaal.
5: Is best lekker, hoor.
6: Dat kan ik me voorstellen.
5: Ja.
7: Grijpt naar de grond, ze wijst wat aan.
6: Ik zeg altijd ja.
5: Ja. Nou, het was weer super. Het was weer geweldig.
2: Een soortgelijke toename van door geslachtsverkeer overgebrachte ziekten werd in 1974 geconstateerd door de medische staf van de gemene bestspelen in Nieuw-Zeeland en in 1972 op de Olympische Spelen in München. Zo verklaarde de directeur van het Canadese ziekenhuis.
5: Is best lekker, hoor.
6: Dat kan ik me voorstellen.
5: Ja. Grijpt naar de grond, ze wijst wat aan.
6: Ik zeg altijd ja.
5: Ja. Nou, het was weer super. Het was weer geweldig.
2: Volgens de directeur is dat normaal omdat er nu eenmaal meer mensen samenkomen tijdens een evenement als de Olympische Spelen. De meeste patiënten die in de polyklinische afdelingen penicillinebehandeling krijgen zijn mannen van tussen de 16 en 30 jaar. Aldus de directeur van het Maisonneuve Rosemount ziekenhuis.
0: Ja, Radio Olympia dus, 50 jaar geleden.
8: Top 10
0: van de Nationale Hitparade begint met Bonnie Sinclair en Ron Brandstede.

En lekker met de muziek mee, ook in de vakantieperiode. Het Gouden Weekend van Radio M Utrecht. Reizen door de tijd doen we hier. En Jimmy James en de Vagabonds deze week op 7. En het is dus ook een Gouden Weekend in het goud, hè? 50 jaar. En deze plaat was al een stuk ouder, maar dankzij zijn tour door Europa kwam hij weer terug. Die oude klassieker, hij staat op 6. Blueberry Hill.

De nodige zomerse zoetigheid in de top 10 van deze week, 50 jaar geleden. Dus pas maar op voor de wespen. Real Thing met You To Me Or Everything op 4. The Arms Of Mary ook nog van de Sutherland Brothers and Griffer op 5. Stond kort geleden nog bovenaan. En dit is nummer 3. Ze gooiden een paar zessen tegelijk, dus succes voor Full House. De oude hit van Niels Sedaka en zij deden het zo.

En de muziek was zeker nice. En af en toe was het best een goed idee om dat rustiger aan te doen tijdens die warme weken van weleer. En deze week in juli 1976, Jesse Green op nummer 2 met Nice and Slow. Hij nam het al eens op het jaar daarvoor in de studio. Maar kort daarna was er een tour door onder meer New York en San Francisco. En die live registratie kwam op een LP terecht en uiteindelijk ook op 45 toeren. Peter Frampton. Yeah.

0: Nog even wat krachtvoer zo bij het eten. En in deze versie dus goed voor een eerste plaats. Groot applaus voor Peter Frampton. En Show Me The Way, precies 50 jaar geleden.
1: Even voor zeven. Radio.
0: Deze week van 1976. Binnenkort komen we weer terug in deze zomer, over 14 dagen. Zometeen de avond van de nostalgie. En dit is het zoete toetje van vandaag. Het laatste woord aan Billy Joel, nog maar net uit, was deze. Goedenavond.

0: op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
0: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden
5: eSIM. Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is
9: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht en hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Hot town, summer in the city, back of my-

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een katmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer? Vier je bij ons?

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt ze nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Een bijzonder goedenavond. My Boy van Elvis Presley was de eerste. En nog niet zo lang geleden sprak ik iemand die vertelde dat haar zoon naar het buitenland was verhuisd. Op volwassen leeftijd natuurlijk. En dat het af en toe best wel moeilijk is, die grote afstand. Maar als ze dan Elvis Presley draaide met My Boy, dat haar hart dan weer even gevuld werd. En het leek wel of mijn verhaal verteld werd. Ook ik heb een zoon in het buitenland. En als ik dit liedje hoor, dan denk ik altijd aan hem. En ik denk eigenlijk dat iedereen die een zoon heeft, dit liedje wel gewaardeerd heeft. En ook mensen die geen kinderen hebben. Dat kan natuurlijk ook. Het is gewoon een prachtig liedje om de avond mee te beginnen. En die avond ga ik jou nog heel veel meer liedjes cadeau doen. Van Jermaine Jackson bijvoorbeeld. Van Eric Clapton. Norah Jones en Roxette. En nu eerst die man met die mooie heese stem. Zijn naam is Bryan Adams. Everything I do it for you.

Mooi romantisch liedje voor in de auto, The Cars en Drive. Ik weet niet of je op weg bent of dat je lekker thuis zit te genieten van de Love Songs op Radio M Utrecht. Maar er komen er nog veel aan hoor. De beloofde Norah Jones zometeen. En nu eerst Randy Van Warmer met Just When I Needed You Most.

ooit mogen ontmoeten. Deze Jermaine Jackson, midden op straat was het ook nog. En ik werd aan hem voorgesteld. En ik wist natuurlijk helemaal niet wat ik tegen hem moest zeggen. Maar hij was in ieder geval heel bereid om even op de foto te gaan. En dat is toch wel een moment om te koesteren. En dan vind ik het eigenlijk bijna erg om te zeggen dat ik denk bij mezelf, ja, one handshake away van Michael. Dat is toch een beetje wat het hele leven van Jermaine getekend heeft. Dat hij een beetje in de schaduw stond van zijn broertje. Gelukkig heeft hij een paar mooie hits gehad, waarvan je er één hoorde op Radio M Utrecht. Do what you do. Eric Clapton hoor je nu met Leila.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Zij gelooft in mij, André Hazes. Ik kreeg laatst een mailtje van iemand en die zei... Oh, wat leuk dat jij Shirley Bassey zo geweldig vindt. Kan je haar niet wat vaker draaien dan? Nou, het lijkt me wel even een mooi moment op deze zondagavond om haar erbij te pakken. Geniet van de mooie stem en het fantastische liedje. Never, never, never.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: te vieren? Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Melitza met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hem hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg 10 meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15... Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis.